Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Bij een steekpartij bij een opvang voor asielzoekers in Den Bosch zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is aangehouden. De twee zouden ruzie hebben gehad voordat het misging, zegt Omroep Brabant. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. En de politie in Amsterdam heeft in augustus 3 jongens van 13, 14 en 15 jaar aangehouden omdat ze worden verdacht van openlijke geweldpleging, zware mishandeling en poging tot doodslag. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze een man ernstig mishandelden bij Centraal Station. De jongens horen bij een groep jongeren die al langer in beeld is bij de politie. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel tijdens een Fly Dubai-vlucht was door Oman Air al aangemerkt als veiligheidsrisico. Dat meldt ABC News. De man komt ook uit Oman. Er zou extremistisch materiaal bij hem gevonden zijn. Wat dat precies is, is niet bekend. Hoe hij dan toch op die vlucht terechtkwam, wordt nog onderzocht. En Truly Naked is dé grote winnaar van de Gouden Kalveren die vrijdagavond in Utrecht werden uitgereikt. De film won maar liefst 6 van de 7 nominaties, waaronder die van Beste Film. En de serie Basta over het leven en de carrière van Marco van Basten viel 3 keer in de prijzen voor Beste Dramaserie, Beste Regie en Beste Hoofdrol. Dan nog het weer. Vannacht is het fris, zo'n 7 graden. Vanochtend kan het nog plaatselijk mistig worden. Het blijft wel droog. En later vandaag wordt het zonnig, in het noordwesten wel wat bewolkt en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. We moeten op steeds meer plekken betalen om er te kunnen parkeren. Dat blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf vanochtend over schrijft. In 4 jaar tijd werd het gebied waarin je in Nederland betaald parkeert 1,5 keer zo groot. En gemeentes verdienen er ook nog een stuk meer aan, want de tarieven zijn ook gestegen. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag weer te gaan protesteren om de druk op de overheid op te voeren. De demonstraties tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs zijn al de hele week bezig. Sommige liepen uit de hand. Zo werd in Marseille een schoolhoofd met benzine overgoten. Er zijn al meer dan 5000 mensen gearresteerd. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel tijdens een Fly Dubai-vlucht was door Oman Air al eerder aangemerkt als veiligheidsrisico. Dat meldt ABC News. De man komt ook uit Oman. Er zou extremistisch materiaal bij hem gevonden zijn. Wat dat precies is, is niet bekend. En hoe hij dan toch op die vlucht terechtkwam, dat wordt nog onderzocht. En Truly Naked is dé grote winnaar van de Gouden Kalveren die vrijdagavond in Utrecht werden uitgereikt. De film won maar liefst 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. En de serie Basta, over het leven en de carrière van Marco van Basten, viel 3 keer in de prijzen. Voor beste dramaserie, beste regie en beste hoofdrol. En dan nog het weer. Vannacht is het fris, zo'n 7 graden. Vanochtend kan het plaatselijk mistig worden. Het blijft wel droog. Later vandaag wordt het zonnig, in het noordwesten wel wat bewolkt en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. In Rotterdam is een 40-jarige fietser overleden nadat diegene werd aangereden door een auto. De bestuurder van de auto, een 30-jarige man uit Rotterdam, is aangehouden. De politie zoekt uit hoe het ongeluk kon gebeuren. En dan een ander ongeluk. Op de A1 bij Rijssen in Overijssel zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een bestuurder zou volgens een getuige op de auto ervoor zijn gebotst. Hoeveel mensen er precies gewond zijn geraakt is niet bekend. Twee rijbanen van de A1 zijn afgesloten. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel tijdens een Fly Dubai-vlucht was door Oman Air al aangemerkt als veiligheidsrisico, dat meldt ABC News. De man was piloot bij de vliegmaatschappij en werd geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem gevonden werd. Wat dat precies was, is niet bekend. En hoe hij dan toch op die vlucht naar Israël terechtkwam, wordt onderzocht. En je hond, kat of cavia gewoon mee kunnen nemen als je op oudere leeftijd naar een zorginstelling moet. Dat moet kunnen, vindt de Partij voor de Dieren en 50PLUS. Het staat in nieuwe plannen die ze gaan presenteren in aanloop naar Dierendag, schrijft de Telegraaf. Ze denken dat het gaat helpen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Dan het weer. Het is nu nog fris, zo'n 7 graden. En het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft wel droog. Later vandaag wordt het zonnig, maar in het noordwesten is wel wat meer bewolking. En het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Je moet op steeds meer plekken betalen om er te kunnen parkeren. Dat blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf vanochtend over schrijft. In 4 jaar tijd werd het gebied waarin je in Nederland betaald parkeert 1,5 keer zo groot. En gemeentes verdienen er ook nog een stuk meer aan, want de tarieven zijn ook gestegen. In Rotterdam is een 40-jarige fietser overleden nadat diegene werd aangereden door een auto. De bestuurder van de auto, een 30-jarige man uit Rotterdam, is aangehouden. De politie zoekt uit hoe het ongeluk kon gebeuren. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel tijdens een Fly Dubai-vlucht was door Oman Air al aangemerkt als veiligheidsrisico, dat meldt ABC News. De man was piloot bij de vliegmaatschappij en werd geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem gevonden werd. Wat dat precies was, is niet bekend. Hoe hij dan toch op die vlucht naar Israël terechtkwam, wordt nog onderzocht. En een hoofdmassage, wasbeurt en met een verse koep de deur uit. De kapper is fijn voor ons, maar we verwennen onze trouwe viervoeter er ook steeds vaker mee. Het aantal hondentrimsalons is in 10 jaar tijd verdubbeld, heeft het AD uitgezocht. Een salonhouder zegt dat dat komt doordat we onze hond als een echt volwaardig lid van het gezin zijn gaan zien. Dan nog het weer. Het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig zijn. Het blijft wel overal droog. Later vandaag wordt het zonnig en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sonja Alas. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een ongeluk met een auto. De bestuurder van de auto is een 30-jarige man uit Rotterdam en is aangehouden. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. We moeten op steeds meer plekken betalen om te parkeren. Dat blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf vanochtend over schrijft. In 4 jaar tijd werd het gebied waarin je in Nederland betaald parkeert 1,5 keer zo groot. De tarieven zijn ook gestegen en daar verdienen de gemeentes een stuk meer aan. In Frankrijk gaan scholieren en studenten opnieuw de straat op. Dat is aangekondigd voor dinsdag. Ze vinden dat het onderwijs van slechte kwaliteit is en willen de druk op de overheid opvoeren. De protesten zijn al de hele week bezig en lopen soms flink uit de hand. In Marseille werd zelfs een schooldirecteur met benzine overgoten. Er zijn al meer dan 5000 mensen opgepakt. Een hoofdmassage, een wasbeurt en met een verse koep de deur uit. De kapper is fijn voor ons, maar we verwennen onze trouwe viervoeter er ook steeds vaker mee. Hondentrimsalons schieten als paddenstoelen uit de grond. In 10 jaar tijd is het aantal verdubbeld, schrijft het AD. En dan het weer. Het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en later vandaag wordt het zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
5: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
6: Je lijmt zelf de tredes erop. Zo gepiept.
4: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op candoo.nl. You can do it.
0: Nu

0: 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
1: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1+1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus,
5: gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: De beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar

0: willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang.

0: Maartense ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
2: Milner.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Van België tot Annabel en van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: De grootste hits aller tijden.
1: Je zingt ze
0: allemaal mee.
2: Radio 10.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram. Voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot

0: Zo, dat ziet er lekker uit.
1: Ja, een broodje.
2: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
9: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sonja Alasch. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen bepaalde kledingstukken mogen verbieden in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Korte rokjes en petten staan bovenaan de lijst. De croptops en hoodies staan op de 2e en 3e plek. En ook slippers en trainingspakken zien we niet graag in de klas. Maar een uniform gaat dan weer te ver. Aanleiding voor het onderzoek is een middelbare school in Gouda die trainingspakken en joggingbroeken is gaan verbieden. We moeten op steeds meer plekken betalen om te parkeren, schrijft de Telegraaf. In 4 jaar tijd werd het gebied waarin je in Nederland betaald parkeert 1,5 keer zo groot. De tarieven zijn ook gestegen en daar verdienen de gemeentes een stuk meer aan. In het Australische Newcastle is een auto ingereden op een groep mensen. Zeker 10 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder 2 kinderen. Dat schrijven lokale media. Duizenden rugbyfans stonden aan de kant van de weg om een club de Knights toe te juichen. De bestuurder zou tijdens een gevaarlijke stunt de macht over het stuur zijn verloren. De man probeerde te vluchten, maar is alsnog gearresteerd. Een hoofdmassage, een wasbeurt en met een verse koep de deur uit. De kapper is fijn voor ons, maar we verwennen onze trouwe viervoeter er ook steeds vaker mee. Hondentrimsalons schieten als paddenstoelen uit de grond. In 10 jaar tijd is het aantal verdubbeld, schrijft het AD. En dan het weer. Het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en later vandaag wordt het zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Ja, dit was het nieuws op Radio 10.
2: Sorry. Ja, dankjewel. En dan het verkeer. Ja, je zou denken, waarom meld je het? Maar er zijn geen files. Nou, ik meld het hierom. Knopje het doet. Oh, mijn knopje doet niet. Wacht even. Doe het wel even zo. Ja.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven. 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptij filet. 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Zoek je een huurhuis?
0: Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Vanaf maandag, de 80's Top 810. Radio 10.
20: Sil van Stoet.

0: november komt er een concertfilm van George Michael in de bioscopen. De Faith Tour. Van You Gotta Have Faith, Faith, Faith. Die beelden die komen van zijn concert in Parijs in 1988. Die zijn opnieuw gerestaureerd. En dat valt dus te bekijken binnenkort. Leuk. 5 november in de bioscopen. En Mary J. Blige, die ook meezong, die ligt ook niet stil hoor. Die is deze maand voor 5 shows in Las Vegas. Ze zijn nog lekker bezig. Nou ja, de ene wat meer dan de andere. Zo.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
2: Hallo.
1: Met Sil van Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Welkom. 12 over 7. Dit is de Weekend Ochtendshow. Sorry. Ja, ik heb 2 koffie op. Ik kon moeilijk wakker worden deze ochtend. Het is koud buiten, hoor. Als je met je hondje gaat lopen. Met je cavia. Trek wat warms aan, want het is echt fris buiten. Ja, de winter komt eraan. Het is wel weer gezellig, hè? Vind je niet? Ik sprak van de week iemand die zei... Ja. Het is zo donker buiten als ik naar mijn werk ga. Ja, dat is zo. Maar ook alweer gezellig, toch? Kaarsjes aan en zo. Zeg, welkom in de Weekend Ochtendshow. Fijn dat jij erbij bent deze ochtend. We gaan samen natuurlijk ontspannen. Er is veel gebeurd deze week. Je lacht om 7:50. Vandaag een stukje van de vrouw die van ons heen gegaan is. Ik schrok daarvan. Ik had het eventjes gemist allemaal. Paulien Cornelissen. We gaan haar zo meteen eren in Je lacht om 7:50. Want ze stond natuurlijk met heel veel leuke dingen in het podium, op het podium. En we gaan een cadeautje weggeven. Plus, je maakt kans deze ochtend op kaarten voor de nacht van de Nederpop XXL.

Of Edam. Edam natuurlijk, dat zingen ze. Edam, leuk, mooie plaat. Leuk hoor, Supertramp hoor je hier bij Radio 10. Vanaf maandag gaat hij los, de 80's top 810. En Stefan zegt, ja, Silvan, goedemorgen. Wil je ons vast een beetje opwarmen voor de 80's lijst? Heb je nog een leuke suggestie? Nou, Stefan.

0: 10, het is 7:55. Zometeen, je lacht om 7:50. Ja, alles behalve lachen. Natuurlijk het nieuws van de afgelopen week dat Paulien Cornelissen overleden is aan kanker. Toch gaan we haar eren in Je lacht om 7:55 met een klein stukje cabaret wat ze ooit op de plank deed. Ook Tina Turner komt eraan, David Bowie en Morgan Wallen, allemaal hier bij 10.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
1: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, op 6.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen. Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

Sidney die zegt, Sylvan, waar doet me dit aan denken, deze plaat? Ja, Sidney, ik snap helemaal wat je zegt. Last Somebody, Morgan Wallen. Het lijkt ergens op een plaat die je allemaal kent, tenminste als je wat ouder bent. Dat is namelijk I Just Died In Your Arms Tonight van The Cutting Crew. Dat is deze plaat, die lijkt er een beetje op. Je zou hem zelfs, ja, ik kan niet zingen, maar even voor het gevoel. I just died in your arms tonight. Dat past er precies in. Ja, nee, bij Radio 10 zing je ze allemaal mee. Hè, dus dit was legaal. Kijk ook geen gedoe mee. Dat mag ik gewoon doen van mijn baas. Heel toepasselijk. En ja, dat liedje, Cindy, dankjewel. Zometeen, je lacht om 7:50. Nog één plaatje even doen. Laten we dat doen. Ja, vind je deze nog. Van Michael Jackson. Al zijn we net te vroeg. Ja, dan zijn we zometeen net te laat. Maar liever iets te laat dan te vroeg. Hè? Of mis je het als luisteraar?

0: Jackson, heb je de film al gezien van Michael of niet? Phil Michael, gespeeld door zijn eigen neef Jafar Jackson. Jafar is de zoon van Jermaine. Echt de moeite waard om dat een keer even te checken. Zegt wel de moeite waard. Het is tien over half acht geweest.
1: Je lacht om tien over half acht.
0: En ja, er is natuurlijk heel veel over gezegd de afgelopen week. En er valt helemaal niks te lachen aan de ene kant. Want het is natuurlijk triest, is veel te jong overleden. Ik heb het over toch wel de dame die wij met z'n allen zo vaak hebben gezien en hebben gelachen om haar boekjes. Pauline Cornelissen, ze is veel te jong overleden. En toch willen we haar eren vandaag in Je lacht om tien over half acht. Stond vaak op het podium en maakte zich druk om de kleine dingen in het leven. Zo ook over dit bijvoorbeeld.
2: Eens een heel sterk visioen over alle vrouwen op aarde met een borduurhobby. Die vaak helemaal niet de waardering krijgen die ze wat mij betreft verdienen. Want heel vaak is de reactie op een borduurwerk bijvoorbeeld van een leuk tafelkleed. Ja, we heeft Thea geborduurd. Oh, echt waar, Thea, heb jij er geborduurd? Wat leuk. Niet helemaal de gepaste reactie vind ik op een geborduurd tafelkleed. De gepaste reactie zou zijn van wat heeft Thea dit? Thea, heb jij... What the fuck, Thea? What the fuck? Dit is fucking mooi, Thea. Wat heb je met hier verkocht voor de rest van de laatste draad? Thea, je maakt me helemaal gek. Je bent een genie. Je bent een genie, Thea. Je maakt me gek met je talent, Thea. Maar dat is heel vaak niet de reactie die borduurwerk oproept. Onterecht, vind ik. Maar ja, dat is de wereld waarin wij helaas nog steeds leven.
1: Je lacht om tien over half acht.

Hart hier bij Radio 10 Stoets. Ga je nog kaarten weer geven voor Nacht van de Nederpop XXL. Ja, gaan we zo meteen doen. 12 december in AFAS gaat het plaatsvinden met allemaal grote artiesten. Grootheden gaan er optreden. Het goede doel en zo. Nou, ga ik hem zo meteen wel vertellen. Daarvoor spelen we het spel De Nederpiep. Dan hoor je zo meteen een piep en dan is het bedoeld dat jij eventjes hem afmaakt. Dat zometeen in het programma. En ja, nu een man die in september een behandeling voor een hartstoornis onderging. En volgens zijn manager gaat het goed met hem. Hij heeft er wat rust genomen. Ik heb het over Lionel Richie. Dit is

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Met deze week in de bonus...

0: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
10: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Zometeen jouw kans op de tickets van 10 voor de nacht van Nederpop XXL. En ook Tiffany komt eraan. En nu het nieuws van 8 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Sonja Alas. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen bepaalde kledingstukken mogen verbieden in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Korte rokjes en petten staan bovenaan de lijst. De croptops en hoodies staan op de tweede en derde plek. En ook slippers en trainingspakken zien we niet graag in de klas. Maar een uniform gaat dan weer te ver. Aanleiding voor het onderzoek is een middelbare school in Gouda die trainingspakken en joggingsbroeken is gaan verbieden. In het Australische Newcastle is een auto ingereden op een groep mensen. Zeker 10 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder 2 kinderen. Dat schrijven lokale media. Duizenden rugbyfans stonden aan de kant van de weg om hun club de Knights toe te juichen. De bestuurder zou tijdens een gevaarlijke stunt de macht over het stuur zijn verloren. De man probeerde te vluchten, maar is alsnog gearresteerd. Pak je zo de trein, let dan even op, want Amsterdam Centraal is dicht. Er rijden namelijk geen treinen van en naar de hoofdstad. Het gaat niet om werkzaamheden aan het spoor, maar de trappen en perrons van het station worden onder handen genomen. Morgen en maandag rijden er wel treinen, maar een stuk minder. En ook op de weg gaat het niet altijd soepel. De pechdiensten waren afgelopen zomer druk met automobilisten die stil kwamen te staan. Uit cijfers van Univé blijkt dat ruim een kwart last had van motorproblemen. Normaal gaan de meeste meldingen over accu's, maar dat was in juli en augustus dus anders. Het komt namelijk door lange vakantieritten en het warme weer die de motor en het koelsysteem belasten. Vooral in Duitsland en Frankrijk werd veel om hulp gevraagd. En dan het weer. Het is nu nog fris. Het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en later vandaag wordt het zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
15: Dan het Radio 10 verkeer. Even een blik op de weg. Zeg geen files. Of zoals ze in Frankrijk zeggen, ne pas le filet.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met deze week in de bonus... Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: Merelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
1: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Oh. Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Thijs Benage en Sleeping Satellite.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Ja, en met jou op de zaterdagochtend. Goedemorgen, welkom. Lekker aan het ontbijten. Of zit je nog even rustig op de bank? Hè? Even om je heen te kijken van wat is er gebeurd vannacht allemaal? Nou, welkom bij Radio 10. Stoet hier tot 10 uur met de weekendochtendshow. Vandaag wordt de kwalificatie eindelijk gereden van de GP van Bahrein. De race kon in april niet doorgaan, omdat de oorlog in Iran bezig was. En ja, nog steeds eigenlijk. Dus de kwalificatie wordt vandaag gereden op het circuit van Sepang in Maleisië. Zo'n 6000 kilometer verwijderd van de originele race. En zo sprak ik ook... Nou, kan ik nog niet op zijn naam komen. Van Nederland, van onze Jan Lammers. Hij zei, ja, wij zijn natuurlijk wel gestopt met de Formule 1 in Nederland. Maar, hebben ze gezegd... Van de Formule 1, gooi de draaiboeken niet weg. Want mocht het nodig zijn, dan zijn we een soort back-up circuit, zeg maar. Ja, goed, of dat ooit gaat gebeuren, weet ik niet. Maar goed, het is wel spannend. En leuk nieuws voor fans van de Trukkende Keks. De rockband die keert na 25 jaar terug op het podium. Voorjaar van 2027 gaan ze langs 15 podia door het land. En je kent ze natuurlijk van het nummer Met Hart en Ziel en andere mooie liedjes. De zanger Rick de Leeuw zag de comeback lange tijd zelf niet aankomen, maar is wel blij dat het nu toch gaat gebeuren. Laten we ze zometeen even gaan eren hier bij Radio

0: dames weer het land in. Ze zijn weer terug. Terug in de Gex. Vanaf na 50 jaar gaan ze weer het podium op. Het voorjaar van volgend jaar gaan ze langs 15 podia. En je kan ze weer live gaan zien. Leuk, hè? Neder. Ja, het is tijd voor de Nederpiep. Waarbij je kans maakt op kaarten. De tickets van 10. Voor de nacht van de Nederpop XXL. Het goede doel treedt op. VOF de Kunst. Toontje Lage. Lois Lane. 12 december. Tijd voor Radio 10 presents de Nacht van de Nederpop in Avas Live XXL. Ja, de grootste Nederlandse artiesten die komen daar samen. Allemaal artiesten uit de ethisch. Om hun hits te laten horen live. En jij kunt er gewoon bij zijn. Je hoort zometeen een grote hit. En we hebben één woordje weggepiept. Het gaat om dat ene woordje. Dus je hoeft hem niet af te zingen vandaag. Dat doen we normaal gesproken wel, maar nu niet. Eén woordje zoek ik waar... wat staat er op de piep? Luister goed. Neder.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: En piep. Ja, wat komt er op die piep? Wat komt er op die piep? Dus en piep. Eén woordje. Ik hoef niet de hele zin te horen. Als je een hele zin hebt, dan is afgekeurd. Dan gaat de zoomer. Maar welk woordje zoeken we? Nog één keer, goed luisteren. Neder.
1: Een eigen huis, een plek.
0: Eén woordje appen met de app van Radio 10. Doe je best, oké? Hier is de band The Corrs, Old Town, This Boy, bij 10.

0: rare plaat eigenlijk, toch? Als je erover nadenkt, dan is het toch heel bizar. Want hij zingt, I wanna be your lover boy. Ja, kan er niet meer deze tijd eigenlijk. Maar oh, dat zou je denken, maar goed, oké. Okay. Hij zong het wel. Billy Ocean hoorde je hier bij Radio 10 zo dadelijk. Toto en ook Maroon 5 komt eraan.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Keukenkopers, opgelet. Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.

0: even Misery. Neder. Nederpiep spelen we de hele week al met kans op kaarten. De tickets van 10 voor de nacht van Nederpop. En een vrouw die dat de hele week al probeert om er doorheen te komen. Dat is Sheila. Sheila Spijkerman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met de honden aan de wandel.
1: Ja, ja.
0: En waar loop je dan ergens?
1: Ik loop in Hoogvliet, Rotterdam.
0: Kijk, en hoe kunnen we herkennen? Heb je zo'n poepzakje in je handen? Of?
1: Nee, ik heb de twee knapste honden van de wereld.
0: Oh.
1: Dus daar kun je me sowieso aan herkennen. Nee hoor, maar gewoon, ja, dat weet ik niet. Twee kleine steffertjes.
0: Ja, kijk, honden zijn wel erg leuk. Mijn dochter wil ook heel graag een hond. Maar dat poep opruimen in zo'n zakje met zo'n warme drol erin.
1: In de winter is het lekker. Nee hoor.
0: Alright, we gaan het spel maar spelen. Lijkt me het beste. Voordat ik over jouw hobby's ga vragen.
1: Laten we maar niet doen.
0: Nee, we zoeken maar één woordje. Eén woordje zoeken we en die moet op de piep komen. Let op, dus niet de hele zin, alleen één woordje. Neder, let op.
2: Een eigen huis. Een lekker door de storm.
0: Ja, dat was, dat was de piep. En er moet één woordje opkomen. Welk woordje moet erop?
1: En altijd. Altijd.
0: Ja, niet en, hè? Alleen altijd, hè? Zei
1: nee, altijd.
0: Even checken.
2: Neder. Een plek onder de zon. En altijd.
0: Altijd, ja! Sheila Spijkerman. Nou zeg, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Het is je eindelijk gelukt.
1: Ja. De hele week gepiept en vandaag is het gelukt.
0: De aanhouder, iets met aanhouden en iets met winnen, hè? Dat is het gezegd,
1: toch?
0: Zo is het. Je krijgt twee tickets voor de nacht van de Nederpop. XXL op 12 december. Avonds live, je bent er gewoon bij.
1: Je superleuk, dank je wel.
0: Dankjewel voor het meedoen en kneed ze, hè, in je binnenzak.
1: Yay. Ja, lekker.

Nee, staat er niet in hoor, in de lijst. Want hij komt uit de jaren 70, deze plaat. Carly Simon, George Sylvain. Ik heb het over de 80's top 810. Vanaf maandag hier te horen. Vanaf 6 uur hier bij Radio 10. Alleen maar knallers uit de jaren 80. Schoudervulling uit de kast, beenwarmers. En je mag ook je haar weer toeperen. Dat is ook leuk. Zeg, goed nieuws voor de fans van Bluff. Let goed op, want het was veel belangstelling voor hun concert in de Evenaar. Het was zo groot. Er komt een extra show bij. En die staat gepland op 29 oktober. Dus een dag eerder dan het aangekondigde optreden. Wil je erbij zijn? Wees er snel bij, want dat gaat snel. Bluff, daar ging het dus over. Ik zei het net al. Dit is dichterbij. Dan nog.

0: Ja, even een rustig moment, hè? Ga nu door.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
3: Doei doei!
2: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, of 6.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
3: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
12: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
13: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Zijn debuutalbum bestaat alweer 20 jaar. Wie het is, daar ga je van schrikken zometeen. Hoor je zo dadelijk hier bij Radio 10. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Sonja Alasch. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen bepaalde kledingstukken mogen verbieden in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Korte rokjes en petten staan bovenaan de lijst. De croptops en hoodies staan op de 2e en 3e plek. En ook slippers en trainingspakken zien we niet graag in de klas. Maar een uniform gaat dan weer te ver. Aanleiding voor het onderzoek is een middelbare school in Gouda die trainingspakken en joggingbroeken is gaan verbieden. In het Australische Newcastle is een auto ingereden op een groep mensen. Zeker 10 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder 2 kinderen. Dat schrijven lokale media. Duizenden rugbyfans stonden aan de kant van de weg om hun club de Knights toe te juichen. De bestuurder zou tijdens een gevaarlijke stunt de macht over het stuur zijn verloren. De man probeerde te vluchten, maar is alsnog gearresteerd. Pak je zo de trein, let dan even op, want Amsterdam Centraal is dicht. Er rijden namelijk geen treinen van en naar de hoofdstad. Het gaat niet om werkzaamheden aan het spoor, maar de trappen en perrons van het station worden onder handen genomen. Morgen maandag rijden er wel treinen, maar een stuk minder. En ook op de weg gaat het niet altijd soepel. De pechdiensten waren afgelopen zomer druk met automobilisten die stil kwamen te staan. Uit cijfers van Unive blijkt dat ruim een kwart last had van motorproblemen. Normaal gaan de meeste meldingen over accu's, maar dat was in juli en augustus dus anders. Dat komt namelijk door lange vakantieritten en het warme weer die de motor en het koelsysteem belasten. Vooral in Duitsland en Frankrijk werd veel om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en het wordt zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
5: Dankjewel en dan goed nieuws van de Radio 10 Verkeersdesk. Geen files.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 1, 2, 3 geregeld.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, Want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
4: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
16: Zo, dat ziet er lekker uit.
17: Ja, een broodje.
18: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
19: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen... en zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
20: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
23: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
26: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
27: Vanaf maandag, de 80's Top 810. Radio 10.
28: Sylvan Stoops. Yeah.

0: ons ook eens gaan vertellen hoe oud je wordt. Ga ik je nu vertellen, hè? Let op.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Ja, nee, niet echt hoe letterlijk hoe oud je wordt, maar hoe oud we nu al zijn. Deze man, de plaat die je net hoorde, voelt nog een beetje als beginnend artiest. Hè? James Morrison. Maar zijn debuutalbum is alweer 20 jaar geleden. Ja, zo oud worden we al. Ongelooflijk. En blij maar. Dat wordt trouwens gevierd met een jubileumuitgaver. James Morrison hier bij Radio 10. Goedemorgen, welkom. De zaterdagochtend. Bij 10, met zometeen nog drie dingen die je gisteren niet wist. Ik heb vandaag buien over het land. Beetje herfstdagje hoor. 18 graden, wel zacht voor de tijd van het jaar. In het oosten en noordoosten, daar vallen de meeste buien. Rest van het land, meer zon. En

0: Maar staat een bella canzone. Zijn wereldtournee heette Una Storia Importante. Eros Ramazzotti, hoor, hij is nog dit hele jaar bezig met zijn wereldtour. Ja, fijn hè? Fijne platen, toch?
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Je bent bij Radio 10. Twee gekke regels uit Amerika. In Kentucky is het verboden om een ijsje in je broekzak te dragen. Ben je blij om te zien of is dat een ijsje in je broekzak? In Oklahoma mag je na 7 uur 's avonds niet meer met een ezel in bad. Maar goed, 7:05 mag het nog wel, dus dan weet je dat. Mocht je dat willen, dan is een regel. En de vrouw die je nu gaat horen, die groeide op in een talentvolle buurt. Een van haar buren is namelijk Smokey Robinson. En de Miracles, weet je wel. Ik heb het over Diana Ross. Je hoort haar nu met The Supremes en The Happening. Maar natuurlijk hier bij Radio 10.

radio, die maakt je wakker met de grootste hits aller tijden. Zometeen een band die in september is uitgekomen met een nieuw dubbel vinyl album. Zonder nieuw werk erop. Er staat helemaal niks nieuws op. Welke band is, hoor je zometeen ook Bruce Springsteen en Black Eyed Peas binnen nu en een paar tellen.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij h.nl of in de AH-app.
0: Gebruik je Android, dan betaal je...

0: radio10.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt

0: wereld vol speelplezier.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En E-ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Sylvans Toet.
7: Waar je zometeen Earth Will and Fire krijgt in Black Eyed Peas, eerst een hele belangrijke mededeling van mijn dochter.
8: Radio 10.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, gaan we weer knallen zo?
1: Ja, ben je klaar weer voor een muzikaal dilemma?
0: Zeker, kom maar op, kom maar op.
1: Mooi. We beginnen zo dadelijk in 1983. Ja. In dat hitjaar scoorden twee markante artiesten hits. Maar wie gaan we draaien? Gaan we voor A, Boy George van de Culture Club?

0: Welke hit wil jij horen? Stuur A of B via de Radio 10-app en de plaat met de meeste stemmen in deze hit battle. Die hoor je zometeen in zijn geheel.
1: Dankjewel, Erik. Zometeen veel plezier met Erik de Zwart. Met Erik's top 40 hit dossier. En vanaf 12 uur Robert en Kim. En Dennis Verheugd. Sjoel van Hes, wat een line-up, hè. En nu tijd om je cowboyhoed op te zetten. Lekker hoor. Doobie Brothers op de radio. De China Grove. Ik spreek je morgen om 7 uur. Fijne zaterdag.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Van België tot Annabel en van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
8: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. En we blijven nog even in Amsterdam, want daar is het Centraal Station dicht en dus rijden er geen treinen van en naar de hoofdstad. Het station is dicht omdat de trappen en perrons onder handen worden genomen. Morgen en maandag rijden er wel treinen, maar een stuk minder. De co-piloot die woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv zijn collega aanviel, zou een terroristische aanslag hebben willen plegen. Volgens de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten viel hij de gezagvoerder met een bijl aan en probeerde hij het toestel te laten neerstorten. Passagiers en de gezagvoerder wisten hem uiteindelijk te overmeesteren. Oman Air had de man eerder geschorst vanwege gevonden extremistisch materiaal. Hoe hij toch op de vlucht terecht kwam, wordt nog onderzocht. Moet jij je auto nog vol tanken? Dan loont het om te kijken waar je dat doet. RTL Nieuws meldt namelijk dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste tankstation bijna 40 cent per liter is. Als je 50 liter tankt, scheelt dat zo'n 20 euro. En als je dat om de week doet, kun je in een jaar ruim 500 euro besparen. Je tankt het goedkoopst in Winschoten of Steenwijk. Dan het weer. Het is nu nog fris en het kan plaatselijk mistig worden. Het blijft droog en het wordt zonnig. In het noordwesten is wel meer bewolking en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
15: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken.
14: Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we

0: werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: De beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

Goedemorgen op deze eerste zaterdag van oktober. En hoewel we de zomer achter ons hebben moeten laten, halen we wel het muzikale zonnetje in huis. Met stralende herinneringen aan hits uit het rijke hitverleden. Wat zou jij willen horen? Spreek het nu in via de app van Radio 10. Of ga naar radio10.nl/Erik. En laat daar jouw hit met herinnering achter. Dit half uur beginnen we in het jaar van de Heineken-ontvoering. De tijd van de hits van Patty Austin en James Ingram. Die hoor je zo meteen na de winnaar uit onze hitbattle. Jullie kozen massaal voor Boy George en zijn Culture Club en Karma Chameleon.

0: James Ingram en Patty Austin, Baby Come To Me, hier op Radio 10. Het werd geproduceerd, dit liedje, door de peetoom van Patty. Dat was de legendarische Quincy Jones, die er persoonlijk voor zorgde dat Patty uitgroeide van klein meisje tot een grote muzikale ster. Met deze top 40 hit uit 1983 als resultaat. Het komt uit het jaar van onze volgende hit en herinnering. En die sprak Benjamin in via de app van Radio 10.
1: Ja, goedemorgen Erik, hier Benjamin. Ik heb een zeer pijnlijke herinnering aan het plaatje Breakaway van Tracy Ullman. Ja, na het flink rock'n'rollen op dit nummer kreeg ik kuitkramp in de Limonade Disco en lag gestrekt over de dansvloer. Ja. Maar het blijft een lekker nummertje. Hey, een fijne dag nog. Doeg, doeg.

Een hit zonder ervaring, want de saxofoon op True van Spandau Ballet werd ingespeeld door Steve Norman. En die was slechts een jaartje bezig met het instrument, maar wist toch een knap staaltje koperwerk op te nemen voordat deze hit uitkwam in 1983. Andere hits die zich een weg richting de top van de top 40 wisten te blazen, vinden we de top 5 van deze week. We kijken even naar de top 40 van 1 oktober 1983. Gold, de nieuwe single inmiddels van Spandau Ballet, die ging van 8 naar 5 omhoog in de vierde week. Van 5 naar 4 steeg Big Lock van Robert Plant. 5 weken stond hij genoteerd. En ook 5 weken voor Kodo van Duff Taugen Prokopets. De Heidezangers van André van Duin bleven staan op de tweede plaats in de vierde week top 40. En van 3 naar nummer 1 ging Red Red Wine van UB40. Die komen weer het najaar naar Nederland toe. Dus blijf luisteren naar Radio 10. Wil je kans maken op tickets van 10 de komende week? 4 weken stonden die erin. Maar Duff, oftewel de Deutsch-Österreichische Feingefühl, die leverde 2 albums af. Maar het enorme succes van deze single werd nooit meer geëvenaard. Voormalig nummer 1 zakte deze week af naar 3. Kodo, Duurzin, Sauserschiet.

Alidus Hidding van Time Bandits, die mag ook natuurlijk niet ontbreken binnenkort in de Nacht van de Nederpop. Die wordt georganiseerd en ook daarvoor kun je kaarten winnen hier bij Radio 10. Dit was hem nog een keertje met Time Bandits en I'm Specialized in You. De laatste hit was dat in ons uitstapje naar het hitjaar 1983. Welke herinnering aan een hit uit de afgelopen decennia zou jij graag willen horen? Spreek de herinnering via de Radio 10 app of ga naar radio10.nl. Schuine-Erik, daar kun je het even optikken. Dat deed ook Joël. Haar herinnering aan de Golden Earring, die hoor je zo meteen.

0: weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
10: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem.

Elton John. Ja, Elton John met een hit geschreven, mede met zijn vaste muzikale partner Bernie Taupin, die de teksten schreef. Hij bedacht het liedje over een soldaat die na de Vietnamoorlog terugkeert naar Texas, maar daar te veel pijn en herinnering ervaart en naar Spanje wil vertrekken voor rust en ruimte. Dat werd Daniel. Het was een hit uit 1973, ons hitjaar. Elton John. Ja, Elton John met een hit geschreven, mede met zijn vaste muzikale partner Bernie Taupin, die de teksten schreef. Hij bedacht het liedje over een soldaat die na de Vietnamoorlog terugkeert naar Texas.

denken aan mijn vader. Hij is drummer en hij deelt een nummer, speelde hij altijd. En tijdens de drumsolo was hij altijd heel erg aan het lachen. En zag je echt dat het zijn passie is. Vandaag is hij ook jarig, dus speciaal voor ons pap. Gefeliciteerd en geniet van het nummer. Groetje Wellen, doei doei!

Hits die voor een groot gedeelte zijn gevormd door de muzikale invloed van Jimi Hendrix. Want de gitarist van de band, Ernie Iley, een van de Iley Brothers, die groeide op met Jimi Hendrix in één huis. Jimmy die speelde begin jaren 60 bij de Iley Brothers en woonde ook een tijdje bij de familie. En de toen nog jonge Ernie zat vaak met zijn huiswerk naast hem te kijken en te luisteren hoe Jimi Hendrix urenlang oefende op zijn gitaar en linkshandig. Die ervaring die zou later duidelijk terug te horen zijn in Ernie's eigen gitaarspel en deze hit natuurlijk, That Lady uit 1973. Zo weten we ook weer waar Abraham de Mosterd haalde. Even een blik op andere successen uit die tijd. De top 5 van 6 oktober 1973. Op de vijfde plaats stond Easy Living van Uriah Heep. En die stond de week ervoor er ook op die vijfde plaats en 5 weken in de lijst. 2 weken pas in de top 40 en omhoog met een sneltreinvaart van 14 naar nummer 4. De Ballroom Blitz van The Sweet. De Angie en de Rolling Stones die steeg 1 plaats van 4 naar 3 in de 5e week. En van 1 naar 2 gezakt de Golden Earring en Radar Love. My Friend the Wind van Demis Roussos die steeg van 2 naar nummer 1 en ook die stond er 5 weken in. Terug in 1973 werd er volop gespeculeerd over wie dit liedje nou zou gaan. Was het Angela, de vrouw van David Bowie, of misschien de dochter van Keith Richards? Richards zelf zei later dat hij de naam eigenlijk willekeurig had gekozen en dat het nummer niet over 1 specifieke persoon ging. Wat het werkelijk was, zullen we nooit weten. Wel natuurlijk dat het een knoeper van een hit werd in 1973. Ah, hey.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Gebruik je Android?

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
4: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Goedemorgen.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Het nieuws van 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Sonja Alasch. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. Er is niemand aangehouden. We blijven nog even in Amsterdam, want daar is het Centraal Station dicht. Er rijden dus geen treinen van en naar de hoofdstad. Het station is dicht omdat de trappen en perrons onder handen worden genomen. Morgen en maandag rijden er wel treinen, maar een stuk minder. De co-piloot die woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv zijn collega aanviel, zou een terroristische aanslag hebben willen plegen. Dat melden de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten. De man was eerder al door Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico nadat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Hij werd toen geschorst. Hoe hij toch op de vlucht naar Tel Aviv is terechtgekomen en wat zijn motief was, wordt nog onderzocht. En moet jij je auto nog vol tanken? Let dan op, want waar je tankt kan invloed hebben op de prijs. RTL Nieuws meldt namelijk dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste tankstation bijna 40 cent per liter is. Als je 50 liter tankt, scheelt dat zo'n €20. En als je dat om de week doet, kun je in een jaar ruim €500 besparen. Je tankt het goedkoopst in Winschoten of Steenwijk. Dan het weer. De zon is vandaag op veel plekken te zien. Maar later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
20: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
22: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
23: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
24: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
23: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
24: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: Zo, dat ziet er lekker uit.
1: Ja, een broodje.
2: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Vanaf maandag, de 80's Top 810.

Goedemorgen. Al een uur lang hebben we ons kunnen verliezen in hits en herinneringen uit vervlogen hitjaren. En goed nieuws, ook het komende uur zijn het de verhalen bij platen uit het hitdossier die bepalen wat er allemaal voorbij gaat komen. Dus pak de app van Radio 10, spreek daar jouw favoriet uit de afgelopen 61 jaar hitgeschiedenis in en deel ook meteen even waarom je aan dat liedje terug moet denken. Ga even naar radio10.nl/Eerik en laat het daar achter als je het wil schrijven. Kan ook, ik draai het met veel plezier voor je. Zoals Radio 10 Lisbeth, haar herinnering aan Guus Meeuwis hoor je zometeen na de band die aangekondigd heeft om dan eindelijk in ons land weer op te gaan treden. Oasis!

0: Door sommigen ook wel genoemd de Neurodance. Wakefield hier op Radio 10. De hit en herinnering die ons dit half uur in 1995 terugbracht. En die kwam, die herinnering, van Liesbeth. Ze vertelt er meer over.
1: Hey Erik. In 1995 was onze dochter Jennifer 12 en ging voor het eerst naar de middelbare school. Elke maand was daar een open podium. Onze dochter is gek op muziek en theater, dus zong ze daar vol overgave als brugpieper Dit is een nacht van Guus Meeuwis. Je begrijpt waar ik aan denk als ik deze hit hoor. Dus heel graag draaien. Groetjes, Liesbeth.
2: Je wacht.

nodig om deze hit te schrijven. Samen met Andy Marvel en Kingsley Gardner schreef ze Shy Guy, die later op de soundtrack van de film Bad Boys terechtkwam en mede daardoor een wereldhit werd, waaronder in ons land in 1995. We kijken even naar de top 40 van 7 oktober van dat jaar. De tandenborstel van Setu, met medewerking van Antonius Hapt. De tandenborstel Jive was dat. Die ging van 7 naar 5 omhoog in de derde week top 40. Kan me niet meer herinneren. Beetje vieze smaak van in mijn mond. Nou, okay. Come Take My Hand van Two Brothers and the Fourth Floor van met Desiree onder andere. Die ging van 5 naar 4 omhoog in de vierde week top 40. En op 3 blijft staan Rainbow in the Sky van DJ Paul Elstak. Die stond er 5 weken in. 11 weken voor Het is een Nacht van Guus Meeuwis en Van Gant. Die hoorden we net nog. En op nummer 1 stond Hulleboer met Het Busje Komt Zo. Nou, die zijn inmiddels afgevoerd. En ik ga de koning van de grappers voor je draaien. DJ Paul Elstak, hij is dit jaar 60 geworden. Maar staat nog altijd achter de Wheels of Steel. En dat heeft hij mede te danken naar dit succes 1995.

0: was de laatste hit in onze reis door 1995. Zometeen ruimte voor nog een herinnering in Erik's Top 40 Hit Dossier. Die komt van Radio 10er Linda. Zij deelde haar verhaal via de app van Radio 10. Als jij dat ook nog even doet, dan kan ik jou misschien morgen blij maken. Net als Radio 10er Linda dus met deze hit. Rod Stewart die meert zometeen aan en ook de Eagles vliegen voorbij. You can't.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Zonverlaars, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!
3: Tegen je buren, schoolpleinouders... en

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Erik de Zwart, terug naar 1976 en Reach Out. Gloria Gaynor die komt eraan na de Eagles met Lying.

0: De dame van I Will Survive, Gloria Gaynor. Het origineel van dit liedje was van de Four Tops, maar Gloria Gaynor die deed de hit in een discojasje. En ze wist haar weg naar de hitlijst in 1975 te vinden met Reach Out, I'll Be There. En wie haar weg naar Erik's Top 40 hitdossier wist te vinden, dat is radiotiener Linda.
1: Goedemorgen Erik, ik ben Linda en Sailing van Rod Stewart was toen ik 7 of 8 was mijn beste herinnering. Het was het eerste liedje wat ik met top op tv zag en ik was meteen fan. Ik ben in mijn eentje naar zijn concert in Rotterdam gegaan, toen was ik een jaar of 14, 15. En de laatste keer dat ik ben geweest was in 2024. Niet meer als een klein meisje, maar als een echte VIP. Wat was dat geweldig? 3 gangen die nevel af en vooraan het podium staan. Wat is dat een charismatische man. En dank

band. Die bleef staan op de vijfde plaats. En de vierde week top 40. Ook 4 weken genoteerd. Mike Berry en Tribute to Buddy Holly. En die steeg van 6 naar nummer 4. Van 1 naar 3 gezakt in de 7e week. Stewart, Rod Stewart en Sailing die we net nog draaiden. Kiss Me, Kiss Your Baby van The Brotherhood of Man bleef staan op nummer 2. 5 weken stonden die in de lijst. En Guus Gannehuus van Alexander Curly steeg van 4 naar nummer 1 in de 3e week top 40. En ik draai de band die een eigen top 10 kan vullen wel met hun noteringen in de top 40. Dan gaat het natuurlijk over de uitvinder van de 4 beats on the floor, de disco, Casey en de Sunshine Band. In totaal 80 weken stonden ze in de Nederlandse top 40, waaronder deze 8 weken met Get Down Tonight.

De zingende kikker, oftewel Roger Glover en Kerst en Love Is All. Dat waren ze voor vandaag, de hits en herinneringen uit 61 jaar hitgeschiedenis. Wat zij er morgen willen horen, spreek het nog even in als een audioberichtje in de app van Radio 10. Die is gratis. Of ga naar radio10.nl/Erik, dat is ook gratis. Dan kan ik de hits vanmiddag even afstoffen en zorgen dat ze morgen kraakvrij te horen zijn hier op de radio. Veel plezier met de weekendshow zo dadelijk met Robert en Kim.

0: is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Soms zul je zeggen:
5: jij blijft mij inspireren, pap.
4: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
6: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
7: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: kan niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Een hele goede middag. De weekendshow gaat zometeen beginnen met Prince en Kiss. Na het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Sonja Alash. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen bepaalde kledingstukken mogen verbieden in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Korte rokjes en petten staan bovenaan de lijst. De croptops en hoodies staan op de 2e en 3e plek. En ook slippers en trainingspakken zien we niet graag in de klas. Maar een uniform gaat dan weer te ver. Aanleiding voor het onderzoek is een middelbare school in Gouda die trainingspakken en joggingsbroeken is gaan verbieden. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. Ook is er niemand aangehouden. De co-piloot die woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv zijn collega aanviel, zou een terroristische aanslag hebben willen plegen. Dat melden de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten. De man was eerder al door Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico nadat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Hij werd toen geschorst. Hoe hij toch op de vlucht naar Tel Aviv is terechtgekomen en wat zijn motief was, wordt nog onderzocht. En Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van het Formule 1 seizoen te pakken. Hij was tijdens de 3 kwalificatierondes voor de grote prijs van Bahrein de hele tijd de snelste. Lewis Hamilton start morgen vanaf de 2e plek. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar kwalificeerde zich als 3e. Het weer. De zon is vandaag op veel plekken te zien. Maar later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
2: Dankjewel Sonja. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
4: Op de A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug 18 minuten. De A12 Oberhausen Arnhem voor de, tussen de Nederlandse grens en Duiven 21 minuten. En op de A28 Utrecht Zwolle tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken 25 minuten.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting, ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Soms wil je zeggen...
2: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
1: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: Vanaf maandag, de 80's Top 810. De Radio 10 Weekend Show.

0: Joshua Caddison en Jesse. Heerlijk relaxed als het zonnetje schijnt, graadje of 20 is. En tegelijkertijd knisperende kastanjes en beukennootjes onder je voeten.
1: Het is heel gek.
0: Dan weet je, we zijn aan het nazomeren. Tenminste, ik weet niet hoe lang je dat... Mag je op 3 oktober nog zeggen nazomer?
1: Nou, ik weet het hoort gewoon een beetje herfst te zijn nu. Maar het is echt nog nazomer. Maar inderdaad, die combinatie van warm weer.
0: Ja.
1: En
0: kastanjes.
1: En die nootjes op, ja, ja. Die, vooral die kastanjes, dat viel mij ook op. Het rijmt niet met elkaar.
0: Hoe dan ook, welkom.
1: Ja.
2: De Radio 10 Weekend Show.
3: Yes.
2: Met Robert en Kim.
0: Goedemiddag, Kim.
1: Goedemiddag.
0: Fijne lunch, iedereen. In Leiden eten ze nu
1: zomerkoninkjes.
0: Haring en witbrood van.
1: Oh ja, het is natuurlijk Leidens ontzet.
0: Ja.
1: Is dat niet met Hutspot? Nee, dat is later dan. Dat is ook vandaag.
0: Oh, ik hoop dat ik het niet verkeerd gok. Ik heb haring en witbrood altijd in mijn hoofd. Leids ontzet. Heeft iets met de Spanjaarden te maken? Ik weet het niet precies.
1: Ja, eet ze Hutspot dan. Maar of allebei, hè?
0: Als we nu een hitspurt aan het eten zijn met 20 graden en het zonnetje, dan...
1: Maar dan is dat misschien iets anders. Ik kom niet uit Leiden, dat hoor je alweer.
0: We komen niet uit Leiden, allebei. Maar,
1: oh, wat erg.
0: Heel veel plezier daar. Het is een feestdag.
1: We hadden dit ook op moeten kunnen zoeken.
0: Ja, had gekund. Ja. Het is ook open huizendag. Heb je daar ook nog, weet je daar ook nog iets? Eet je daar ook hutspot of haring? Nee.
1: Nee, het is open huizendag.
0: Laten wij het gewoon lekker over muziek hebben. Want wij gaan weer even een artiest of een liedje uit de top 4000 in het zonnetje zetten. Letterlijk misschien wel. En jij mag raden welke band wij zoeken.
2: Vandaag.
0: Zaterdag 3 oktober.
2: In de top 4000. Hall of Fame.
0: En ik noem de Amerikaanse rockband die wij zoeken in het verhaaltje eventjes. Dat is verder geen aanwijzing, maar dan weet je dat. Okay. Het is namelijk vandaag op de kop af, 48 jaar geleden, dat het volgende opvallende rock en roll feit plaatsvond. Tijdens een concert van... In Fort Wayne, Indiana, werden tientallen bezoekers opgepakt voor het in het bezit hebben, dan wel roken van wiet.
1: Ach.
0: Marihuana. En de zanger van was zelf nogal een groot verbruiker van verdovende middelen. En die werd zo kwaad dat hij vanaf het podium de politie uitschold voor Gestapo.
1: Oh.
0: Heel verfijnd.
1: Ja.
0: En vervolgens beloofde hij dat alle opgepakte fans vrij zouden worden gekocht. En dat was geen grootspraak, want de volgende dag ging een keurige vertegenwoordiger van de band, met vlinderdas in het verhaal,
1: ja,
0: met een aktentas vol met cashgeld naar de gevangenis. En die heeft daar alle opgepakte blowers vrijgekocht.
1: Dat is goed.
0: Hoeveel het er precies waren is niet bekend, maar goed, ze hadden veel gebloot natuurlijk. Dus de verhalen die verschillen een klein beetje.
1: Ja.
0: Dat was dus op 3 oktober 1978, toen
1: topverhaal.
0: In Nederland nog precies 0 hits had gescoord. Niemand kende die band.
1: Ik vind tot nu toe ook weinig hints naar de band.
0: Maar ik denk dat je nu gaat weten welke band ik bedoel. De eerste hit die pakte ze namelijk in 1986... toen ze samenwerkten met de rappers van Run-DMC. En hun grootste hit die kennen we uit de film Armageddon, met in de hoofdrol Liv Tyler, die dan weer de dochter is van de zanger van de band die we zoeken.
1: Ja, nu is het wel heel makkelijk.
0: En nu is de vraag, welke band is... Ik denk ook dat mensen dit weten, hoor.
1: Ja.
2: De top 4000 Hall of Fame.
0: En als je het weet, laat het ons dan even weten via de Radio 10 app. Welke band zoeken wij? Van welke band gaan we zo meteen iets draaien? Je kan er een doppertje mee scoren. Kom maar door, Radio 10 app staat wagenwijd voor je open. Tensie hoor je zo meteen na Shakira.

0: oktober Leids Ontzet. Zijn we eruit of ze nu witte brood en haring eten of hutspot?
1: Ja, dus even voor de duidelijkheid. Bij het Leids Ontzet wordt gevierd dat Willem van Oranje en zijn geuzenleger Leiden bevrijden van de Spanjaarden. Ja. Dat wordt op 2 oktober gevierd met hutspot en op 3 oktober met haring en witte brood. Dus jij, we hebben allebei gelijk, maar jij ietsje meer.
0: Dat heb ik graag.
2: De top 4000. Hall of Fame.
0: Waren we ook nog mee bezig. En we hebben Marijke aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Heb jij een lekkere zaterdag?
3: Zeker, zonnetje schijnt, 20 graden, kan niet beter.
1: Nou, want Robert wist dat dus niet. Dus ik heb ook gewoon, je kijkt op je telefoon, wat voor weer wordt het vandaag? Ik denk, 20 graden, ik hoef geen jas aan. Robert komt ongeveer met zijn doncheck aangefietst.
0: Ja, ik moest vroeg langs het voetbalveld staan. Ik dacht, doe een jasje aan. Maar dat ik echt, het klotste onder mijn oksels vandaan.
1: Ik heb nog van die rode konen.
0: Maar ik ben wel blij hoor met dit weer, fantastisch. Hey, vandaag in 1978 was het ook een bijzondere dag. Toen werden tientallen fans van een Amerikaanse rockband opgepakt tijdens een concert voor het roken van wiet. En de zanger van die band die was daar zo boos over dat hij de borg betaalde voor al die opgepakte blowers. Grootste hit van deze band komt uit de film Armageddon, waarin de hoofdrol gespeeld wordt door de dochter van de zanger van de band die we zoeken. Heb je hem nog?
1: Marijke?
0: Ben je er nog?
3: Ja, hoi. Oh, ja. Het
0: was een lang verhaal. Ik zou ook in slaap zijn gevallen als jij was.
1: Ja. Of je het nog volgde, was de vraag.
0: Ja, volg je het verhaal, maar het antwoord heb je al gegeven. Nee, weet je wel welke band het was?
3: Ja, zeker. Dat kan maar één band zijn, dat is Aerosmith.
0: Ja, heel goed. Dat was inderdaad de band Aerosmith. En ik zag er ook allemaal hartjes bij staan in jouw appje. Dus jij bent een liefhebber, heb ik het idee.
3: Nou,
0: dat dan weer niet.
3: Dat valt ook weer mee. Ja, het komt door de zonneschijn van vandaag. Daar heb ik veel lief in.
0: Oké, nou, ik hoop dat je geniet van het liedje dat we gaan draaien. Maar niet voordat ik jou heb gezegd dat jij er vandoor gaat met een heerlijke, mooie Radio 10 dopper.
3: Nou, dankjewel. Heel leuk.
0: Joepie! Ja, je hebt er zin in, ik hoor het. En we gaan het liedje draaien. Ik wens je een hele fijne zaterdag.
3: Hetzelfde.
0: Oké. Dit liedje stond afgelopen jaar op nummer 29.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
0: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
1: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Robert en Kim in de Weekendshow op deze zonnige zaterdag. Daar hoort zonnige muziek bij. Niall Horan zometeen.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. En dat wens je normaal gesproken iemand toe als die naar zijn werk rijdt.
1: Ja.
0: Maar dit gaat eigenlijk over de liefde. Als je wilt dat iemand eigenlijk bij je blijft, maar je ziet dat die ander een andere afslag heeft genomen,
1: ja,
0: dat je dan denkt, ik laat je liefde gaan. Daar gaat het liedje over.
1: Okay.
0: Over de wat meer letterlijke betekenis van Drive Safe.
1: Ja.
0: Hij heb hem. Hij heb hem. Onze Max. Jawel.
1: Ja, zijn eerste pole position.
0: Oh, wat goed.
1: Alleen,
0: ik word ineens weer een Formule 1-fan.
1: Ja,
0: ik ben wel zo'n chauvinistische fan.
1: Ja, lekker is dat. Alleen, ik ben dan wel fan op het niveau dat ik gewoon niet begrijp waar die Grand Prix wordt gereden vandaag. Ik voel me heel dom. Echt heel dom. En waarschijnlijk zie ik iets heel simpels over het hoofd. Maar ik lees even voor uit de krant vandaag.
0: Ja.
1: De Telegraaf. Max Verstappen heeft op zeer overtuigende wijze toegeslagen in Maleisië. De Red Bull-coureur start de Grand Prix van Bahrein zondag om 9 uur Nederlandse tijd vanaf pole position.
0: Ja, dat...
1: En ik ben ook gaan kijken ook. Ik denk, heet dan het circuit van Maleisië Bahrein toevallig?
0: Ook
1: nee,
0: niet.
1: Want het circuit van Bahrein, dat wordt gewoon gereden in de woestijn vlakbij die hoofdstad Manama.
0: Maar welke stad?
1: Manamana.
0: Manamana. Daar wordt hij gereden.
1: Maar het is een inhaalrace, maar doen ze die dan in plaats van Maleisië en noemen ze het nog steeds. Maar ik snap hier. Ik mis iets en het is waarschijnlijk heel duidelijk.
0: Ik zou je heel graag willen verbeteren, maar ik kan het ook niet.
1: Waarom wordt de Grand Prix van Bahrein in Maleisië gereden?
0: Er zijn vast luisteraars die dat wel weten.
1: Ja.
0: En die mogen zich nu melden in de Radio 10.
1: Alsjeblieft.
0: Schijn ons even bij. Schijn een lichtje op ons.
1: Jij weet het ook niet, hè? Dat ik weet niet het ook de enige dombal ben hier.
0: Ik vind het heel raar, want jij zei Bahrein. Toen zei ik, nee, ik heb Maleisië gelezen. En dat blijkt dus allebei te kloppen of allebei fout te zijn. Maar laat het maar weten via de Radio 10.

0: dat zijn die grootste hits aller tijden. Queen and the Crazy Little Thing Called Love. En het belooft een heerlijk weekend te worden voor onze Max. Want hij heeft zijn allereerste pole position van het jaar binnengesleept. Alleen wij zijn een beetje in de war, want wij volgen het wel als Max het goed doet. Maar wij zijn geen Formule 1 fans puur zang.
1: Dus ja,
0: wij vonden het moeilijk dat de Grand Prix van Bahrein wordt verreden in Maleisië.
1: Ja,
0: toch?
1: Want er staat nergens iets uitgelegd. Maar Patricia, jij weet hoe het zit.
2: Ja, klopt.
0: Nou, ga ons even womansplainen.
2: Door de onrust in het Midden-Oosten, zeg maar de oorlog daar, hebben ze besloten om de Grand Prix in Maleisië te doen.
1: Ah.
2: De veiligheid van de coureurs en de teams.
0: Oké, dat begrijp ik gelijk.
1: Ze hebben er toen twee afgelast, inderdaad. Ik geloof dat het tussen Bahrein en Saoedi-Arabië.
2: Ja.
1: En die worden ingehaald, maar ergens anders.
2: Ja, klopt.
1: Maar dan is het toch niet meer de Grand Prix van Bahrein?
0: Nee, waarom heet dat niet gewoon de Grand Prix van Maleisië en heb je die van Bahrein gewoon uit de kalender geschrapt?
2: Geen idee, dat weet ik dan niet.
1: En waarom kan de krant er niet even bij zeggen, in verband met de onrust in het Midden-Oosten wordt de Grand Prix van Bahrein in Maleisië gereden? Het is zoveel moeite is dat niet.
0: Nee, en dan zijn wij ook bij.
2: Het is een kleine moeite om dat erbij te doen.
1: Toch?
0: Maar we zijn heel blij met jou.
1: Ja,
0: dat jij het ons eventjes hebt uitgelegd. We wensen je nog een hele fijne zaterdagmiddag.
1: En veel plezier morgenochtend.
0: Ja, ga je morgen vroeg opstaan voor de Grand Prix?
2: Nee, we doen terugkijken.
0: Oh, terugkijken.
1: Goh, het is 9:00, hè? Hij wordt niet om 4:00 vannacht gereden.
0: Ah, ze heeft snelle plannen, denk ik, vanavond.
2: Nee, samen met moeder. Zijn moeder is echt allemaal geslapen.
0: Ah, dus kijk. Heel goed. Nou, wij houden ons mond over de uitslag. Maar ik hoop dat het allemaal goed komt.
2: Is goed.
0: Hoi, hoi.
2: Fijne.

0: Lekkere barista's, ook 1 plus 1 gratis. En aanmerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mazy, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Al info radio10.nl.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: En toen was het alweer 1 uur op deze zaterdagmiddag. Zometeen gaan we verder met Madness Our House na het nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Sonja Alasch. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden die een automobilist met een mes bedreigde. Agenten grepen in, maar ook zij werden met het mes bedreigd. Ze hebben de man uiteindelijk getaserd en naar het politiebureau gebracht. Waarom de man de automobilist bedreigde is niet bekend. De bestuurder heeft aangifte gedaan. Bij een schietpartij in Amsterdam vannacht is een dode gevallen. Na de eerste melding rukten meerdere hulpdiensten uit, maar de hulp kon het slachtoffer niet redden. Wie het slachtoffer is en wat de aanleiding was van de schietpartij is nog niet bekend. Er is niemand aangehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van het Formule 1 seizoen te pakken. Hij was tijdens de 3 kwalificatierondes voor de Grote Prijs van Bahrein de snelste. Lewis Hamilton start morgen vanaf de 2e plek. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar kwalificeerde zich als 3e. De pechdiensten waren afgelopen zomer druk met automobilisten die stil kwamen te staan. Uit cijfers van Unive blijkt dat ruim een kwart last had van motorproblemen. Normaal gaan de meeste meldingen over accu's, maar dat was in juli en augustus dus anders. Dat komt namelijk door de lange vakantieritten en het warme weer die de motor en het koelsysteem belasten. Vooral in Duitsland en Frankrijk werd veel om hulp gevraagd. Het weer, de zon is vandaag op veel plekken te zien, maar later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
7: Dankjewel Sonja. Dan het Radio 10 verkeer. Kim, waar staat het vast?
9: 9 vertragingen en dit zijn de 3 grootste. Op de A6 Emmeloord Lelystad voor de Ketelbrug 17 minuten. De A12 Oberhausen Arnhem voor Duiven 18 minuten. En op de A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen Vaanplein en Benelux 15 minuten.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry, bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Vanaf maandag, de 80's Top 810. De Radio 10 Weekend Show.
10: Rob

0: had ook gewoon een najaarsstorm over ons heen kunnen razen vandaag.
1: Ik denk dat de vroegste sneeuwbui die ik me in Nederland kan herinneren was geloof ik op 10 oktober.
0: Nou, dat is dan
1: heel specifiek ook, maar dat is over een week.
0: Maar nu liggen we nog lekker aan het strand.
1: Ik geef het niet op hoor, het zal zomaar nog gebeuren. Het is Nederland.
0: Mary, Mary hoor je en praise you.
2: De Songtekst Challenge.
0: Gaan wij spelen zometeen, want je zingt ze allemaal mee bij Radio 10. Maar weet je ook een beetje wat je zingt? Dat testen wij in de Songtekst Challenge. Die gaat over 3 rondes. Voor elke ronde kan je een mooie Radio 10 prijs in de wacht slepen. En omdat wij komende maandag beginnen met de 80's Top 810.
1: Leuk.
0: Dacht ik, doen we vandaag alle liedjes uit de jaren 80. Om vast een beetje in het sfeertje te komen. Dus ben jij een meezinger uit de jaren 80, dan is dit misschien wel het moment om even mee te spelen. We hebben een Nederlandstalige ronde, we hebben een anderstalige ronde. En we beginnen met een meerkeuzeronde. En die gaat over dit liedje.
1: Ja, Dolly Parton, 9 to 5. Maar wat is het volgende zinnetje in dit liedje? Is dat A, working 9 to 5, what a time to be alive? Is dat B, working 9 to 5, what a way to make a living? Of is dat C, working 9 to 5, an all day I'm singing?
0: Ik weet hem.
1: Dus is het, what a time to be alive? B, what a way to make a living? Of C, an all day I'm singing?
0: Laat maar weten, A, B of C. Misschien speel jij mee zometeen met de Songtekst Challenge.

0: Tonight. And let the music play. Wij gaan spelen.
1: De Songtekst Challenge.
0: En dat doen we met Willem. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Jij zit lekker in de tuin, hoor ik.
2: Ja, klopt.
0: Oh, ja. Op 3 oktober, wat goed.
2: Ja, 3 oktober, het is ongekend.
0: Lekker. Waar zit je in de tuin?
2: In Pijnakker.
0: In Pijnakker, kijk. Ja. En daar is het dus net zo lekker als hier in Hilversum, begrijp ik.
2: Ja, zeker weten.
0: Nou, hartstikke goed. Blijf daar lekker zitten, zou ik zeggen. Maar concentreer je wel even op het spel, want wij gaan de Songtekst Challenge spelen. En de eerste vraag, die hadden we al laten horen, die gaat namelijk over dit liedje.
3: Dolly Parton, Working 9 to 5. En ik vroeg wat de volgende zin in het liedje is. Was dat A, Working 9 to 5, What a time to be alive? Was dat B, What a way to make a living? Of C, An all day I'm singing?
0: A, B of C, Willem?
2: Dat is B.
0: B, gaan we even luisteren. Wat, sorry? Je zei nog iets.
2: Ja, dat was Wanna make
0: a... What a way to make a living. Ja, we gaan even luisteren, Willem. Dat is helemaal goed, hoor. Lekker.
3: Prijs 1 is binnen.
0: Precies. We gaan door naar de Nederlandstalige ronde. Vanaf nu geen meer keuzevragen meer. De Nederlandstalige ronde gaat over dit liedje.
3: Ja, in België van het Goede Doel vraagt Henk Westbroek zich af: waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland, want daar zijn ze zo streng. Ja. Maar Henk kan ook niet naar Chili. Want wat zijn ze daar?
0: Oeh, mag je even over nadenken?
3: Of wat doen ze daar?
0: Ik kan niet naar
2: Chili. Doen ze veel te eng.
0: Dat doen ze te eng? Zullen we even luisteren?
4: Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili. Dat doen ze zo eng.
0: Ah, heel goed, lekker.
3: Ik vond het een tricky one, hoor. Want Chili had ik uit mijn hoofd niet zomaar geweten.
0: Nee. Ze rijmen gelukkig, die liedjes, hè, vaak.
3: Ja. Willem wel.
0: Nog één ronde, dat is de anderstalige ronde. En die gaat over dit liedje.
3: In Ride Like the Wind is Christopher Cross op de vlucht. En hij zingt, I've got such a long way to go. Naar de grens van welk land is Christopher Cross op weg? Rijmen ze hier ook?
0: Je mag er even over nadenken, maar we willen het nu wel weten.
2: Ja, nou, die zou ik dus echt niet weten.
0: Maar je moet hem even meezingen. I've got such a long way to go to make it to the border.
3: En het is Amerika, dus je hebt eigenlijk maar 2 opties.
0: Of...
2: Want to make a border.
0: Of... Noem een land.
3: Noem een land. Het, zijn het is één van de 2.
2: Mexico.
0: Mexico noem jij?
2: Ja.
3: Ik hoop wel dat het goed is.
0: Willem, wat lekker.
3: Alles goed.
2: Ja, zeker.
0: Op de valreep.
2: Dat was pure gok.
0: Ja, goed gegokt op de valreep. Dat betekent alle 3 de rondes goed gespeeld. En dat betekent ook alle 3 de prijzen. Dus jij krijgt de zonnebril, lekker voor vandaag. Je krijgt de dopper, ook lekker voor vandaag. En de paraplu.
3: Die ga je heus wel een keer nodig hebben.
0: Precies, later dit najaar. Ik wens jou een hele fijne zaterdag, man.
2: Ja, van hetzelfde.
0: Hoi hoi.
2: Hoi hoi.
0: Het is Radio 10, nu met Mark Amber.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, maak
3: een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: Team.nl.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel

0: wereld vol speelplezier.
1: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: De beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
0: Robert en Kim in de weekendshow op deze zaterdagmiddag met zometeen nog Olivia Dean. Eerst

Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Radio 10, het is een bijzondere dag vandaag. Kim, ik wilde jou vragen, ben jij een frequent bezoeker van de Bruine Kroeg? Maar toen dacht ik, ja, dat is hetzelfde als een visvraag. Hou je van water? Je bent er niet bij. Ik weet niet waarom ik je niet hoor. Kim horen we op de achtergrond, maar die is tegelijkertijd aan de telefoon. Maar het is een bijzondere dag vandaag, jongens. Het is zaterdag 3 oktober. Het is eigenlijk een feestdag, namelijk de dag van, ja, je gokt het, de

0: Dat is het, de dag van de bruine kroeg.
1: Ja.
0: En jij bent daar wel van, denk ik.
1: Ik woonde naast een van de oudste kroegen van Amsterdam.
0: Kijk.
1: En daar was ik wel een fervent bezoeker, durf ik toe te geven.
0: Wij openen op deze dag van de bruine kroeg ook eventjes een bruine kroeg. Dat hoor je op de achtergrond. En kijk eens wie daar aan het einde van de glanzend bruine lange bar zit. Het is Frank Lammers.
2: Yay. Jawel.
0: Goedemiddag. Naast acteur, een in Amsterdam wonende PSV'er en groot liefhebber van de Bruine Kroeg, ook, heb ik me laten vertellen, een eigenaar van de Bruine Kroeg. Klopt dat?
2: Ja, nou, hij is groen inmiddels, want we hebben hem geverfd.
0: Maar, okay.
2: Definieer een bruine kroeg. Dat is het eigenlijk.
0: Want ik dacht er gisteravond even over na. En toen dacht ik wel, jij bent eigenlijk de personificatie van de bruine kroeg.
2: Ik weet niet of dat een compliment is.
1: Nee,
2: maar...
1: Vind ik wel.
0: Het is ongepolijst. Het is echt. Het is volks. Het is zonder opsmuk.
2: Nou, dit zeg je mooi. Ja, dit vind ik leuk.
0: Dat ben jij denk ik wel een beetje.
2: Ja, nou ja, volgens, het gaat ook volgens Café Reven, heet ons café. Dus dat klopt wel. Ik denk dat als ik het moet definiëren, de Bruine Kroeg, is het een kroeg van waar als je er naartoe gaat, dat je zeker weet dat er iemand zit waar je zin in hebt.
0: Ja. Daar komen alleen maar leuke mensen.
1: Ja, en ja, er zit altijd een stamgast aan de bar.
0: Ja, Frank zit daar als stamgast.
2: Ja, ik.
0: Hey, maar is het, want dat vroeg ik me ook af, zijn er bepaalde regels wanneer iets een bruine kroeg mag heten en wanneer niet? Zeg maar, zit dat in uiterlijk? Of?
2: Nee, volgens mij niet. Er zijn wel ongeschreven regels, dus het moet een sterke buurtfunctie hebben.
0: Mm-hmm.
2: Het moet inderdaad, ja, verder, het waren vier criteria, die hadden het uiterlijk. Dat het iets authentieks en iets herkenbaars heeft.
0: Maar het hoeft niet een biljart te hebben of bepaalde schilderijtjes aan de muur of vergeelde foto's.
2: Nee.
1: Ja, toch? Ergens moet in Amsterdam denk ik wel ergens hazes aan de muur hangen. Het is een beetje net als in het gerechtsgebouw hangt de koning en dan in een kroeg hangt hazes.
2: Ja, dat komt wel goed.
1: Ja, toch?
0: Dat komt wel goed. Waarom is het belangrijk?
2: Mijn schoonvader heeft ooit de eerste foto van hazes gemaakt op de Albert Cuyp. Dus daar moeten we wel uitkomen.
0: Ja. Daar kom jij wel uit qua rechten, zeker. Hey, waarom is het belangrijk dat er een dag van de Bruine Kroeg is? Dreigen ze te verdwijnen? Is dat zo?
2: Nou ja, er worden natuurlijk heel veel zaakjes overgenomen. En dat worden dan havermelk cappuccino barretjes. Ook hartstikke leuk, maar...
1: Maar hoeveel koffie kan je drinken?
2: Ja, precies. Ja. Na 7 werkt dat sowieso al niet meer voor mij. Na 4 niet meer. Dus dat... ik denk het belangrijk is dat het een functie heeft... gewoon ook in de maatschappij... en dat je bij elkaar komt en met elkaar in gesprek blijft. Dat is natuurlijk het belangrijkste thema op dit moment. En daar is de kroeg een uitgelezen mogelijkheid voor. En de kroegen werken tegen eenzaamheid. En werken goed voor je geest.
0: Ja. Lekker. Ja. Hoe vaak per week zit jij in een bruine kroeg? Gemiddeld?
2: Nu 7 dagen per week.
0: Jij bon vivant dat je bent. Maar het heeft natuurlijk ook met werk te maken.
1: Wanneer ga je open, Frank?
2: We gaan 9 oktober open.
1: Snel, maar is de weg ook open?
2: Naar de Dinerskade.
1: Ja, toch? Heel Oostlichten open in Amsterdam.
2: Ja, nee, dat is nog veel erger. Want dat stuk is nu bijna klaar. Maar dan beginnen ze aan het volgende stuk. En dan zeggen we ons voor de deur.
1: Oh, dus
2: we zijn niet onder een heel gelukkig sternte. Maar gelukkig...
1: Ze moeten toch kruipen naar huis.
2: Lopend. Ja, precies. Ja. Kunnen mensen ook niet met de auto komen, weten.
0: Nou, ik vind het een hele mooie dag. En ik vind inderdaad ook meer bruine kroeg. Je voelt je er altijd gelijk thuis. Tenminste, dat heb ik het gevoel altijd. Wat wil ik nog even weten ter afsluiting? Wat drink jij het allerliefst in een bruine kroeg?
2: In mijn eigen bruine kroeg gaat Zwinkels bier schenken. Gewoon Brabants bier in Amsterdam. Okay.
0: Maar dit is gewoon een biertje.
2: En borstenbroodjes erbij kan je ook krijgen. Lekker, jongen.
0: Oh, je blijft een Brabander. Dat is ook zo. Hey, maar kopstootjes, piketanesies, jaaiem, dat soort termen hoor je ook vaak. Hoort dat ook bij een bruine kroeg?
2: Ja, natuurlijk, wat jij wil.
0: Welkom. 9 oktober ga je open. Vandaag vieren wij al de dag van de Bruine Kroeg. Ga je vanavond nog ergens even een afzakkertje halen?
2: Ik moet zo padellen in Ahoy. Ook belangrijk.
1: Dat schijnt hartstikke gevaarlijk te zijn met die ballen. Moet je ook niet.
2: Ik hoorde het,
0: kijk uit voor je ogen.
2: Maar goed, dan zien we dan alweer.
0: Nou, dan wens ik je heel veel succes. En na afloop dan toch een klein kopstootje.
2: Zeker lekker.
0: Oké. Okay. Hey, fijne dag, hè.
2: Hoi, hoi.

0: schijnt hartstikke gevaarlijk te zijn met die ballen. Moet je ook niet te veel
1: doen. Ik hoorde het, ja. Ja,
2: kijk uit voor je ogen.
1: Goed, ja. Dan zien we dan alweer.
2: Nou, dan wens ik je heel veel succes. En na afloop dan toch een klein kopstootje.
1: Zeker lekker.
2: Oké. Okay. Hey, fijne dag, hè.
1: Joe.
2: Hoi.

0: natuurlijk van Stevie Wonder. En ik moet eerlijk toegeven, ik ben de hele week al een beetje in een Stevie state of mind.
1: Ja.
0: Want het album waar dit op staat,
1: ja,
0: was afgelopen week 50 jaar oud. Songs in the Key of Life.
1: Mm-hmm.
0: En daar heb ik best wel wat over gelezen, maar weinig gehoord over dat hij ter gelegenheid van dat 50-jarige bestaan van het album ook 4 nummers heeft uitgebracht die nog nooit eerder zijn uitgebracht.
1: Ja.
0: En daar zei hij toen over, ja, we hebben deze nummers niet aan het album toegevoegd, maar ze waren wel onderdeel van wat ik toen voelde en ontdekte. Ze brengen me terug naar die tijd en ze worden nu ook onderdeel van jouw leven. En toen dacht ik, even luisteren, zijn ze dan wel de moeite waard? Hell yes, zijn ze de moeite waard, want dit staat daar

0: Ik heb dit de hele week geluisterd. 4 nummers van Stevie Wonder nooit eerder uitgebracht. Nu overal te streamen op Songs in the Key of Life 50. Als je liefhebber bent, zou ik dat zeker even opzoeken. Neder. Ja, we gaan ook nog nederpiepen. We hebben al de Songtext Challenge gedaan. Maar ja, we gaan ook nog nederpiepen, want wij hebben weg te geven 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. Dat is op 12 december, ja. AFAS Live.
1: Dat is wel tof. Dan gaan echt de grootste Nederlandstalige artiesten uit de ethisch, die komen daar hun hit spelen.
0: Lekker, goede doel zit erbij. Ja. VOF De Kunst, Toontje Lager, Lois Leen.
1: Peter Koelewijn.
0: En misschien ben jij er ook wel bij, maar dan moet je even weten welk woord er op de piep zit.
1: Ja, en let goed op hoor, want het is een moeilijke.
0: Ja, vind je het moeilijk? We gaan even luisteren, dit is het liedje.
2: Neder. Net als in de film, ik wil het. Net als in
0: de... Ja, die is inderdaad niet makkelijk. Zullen we geen aanwijzingen geven?
1: Nee,
0: niet nog een keertje laten luisteren. Nee,
1: come on.
0: Come on.
1: Dit Radio 10 app.
0: Ja, kom maar, Radio 10 app.

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
1: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Nu bij Quantum. 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
3: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Oh. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht.
7: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Het is de weekendshow op deze zaterdagmiddag. Zometeen Tina Turner, Disco Inferno, na het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Neje Ramirez. Vannacht is in Amsterdam een 34-jarige man doodgeschoten. Hulpdiensten konden hem bij aankomst niet meer redden. Volgens de politie zou de dader na de schietpartij richting het Vondelpark zijn gerend. Hij zou mogelijk een tatoeage hebben op zijn rechterhand. Wat de aanleiding is van de schietpartij is nog niet bekend. De politie vraagt getuigen om zich te melden. En automobilisten opgelet, een lading suikerbieten zorgt voor flinke verkeershinder bij Goes. Op de A256 richting Bergen-op-Zoom zijn bieten op het wegdek terechtgekomen. Daarom is de verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Poel afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht nog tot vanmiddag 4 uur bezig te zijn met het opruimen. En de nieuwe iPhone Pro Max zorgt voor problemen bij sommige gebruikers in de Verenigde Staten. Door een softwarefout op het netwerk van een telecomprovider kunnen ze ineens niet meer bellen, sms'en of mobiel internetten. Apple heeft inmiddels een update uitgebracht om nieuwe gevallen te voorkomen. De toestellen die al getroffen zijn, kunnen alleen omgeruild worden voor een nieuwe. Of ook Nederlandse gebruikers last hebben van het probleem is niet bekend. En gemeentes gaan vanaf volgend jaar padden helpen om veilig over te steken. 12 gemeenten gaan onder andere stoepranden verlagen en paddentrapjes in straatputten plaatsen. Ze doen dit omdat het aantal padden in Nederland de afgelopen 18 jaar met ruim 40% is afgenomen. Vooral tijdens de paddentrek komen ze massaal om. Ze komen dan in putten terecht of worden doodgereden. Het weer dan nog. Het is op veel plekken zonnig vandaag met weinig wind. Later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
8: Dankjewel. Gaan wij naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
10: 11 vertraging op dit moment en dit zijn de 3 grootste. Op de A6 Emmeloord Lelystad voor de Ketelbrug 22 minuten. De A27 Breda-Gorkum voor Werkendam 16 minuten. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken 15 minuten.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, of 6.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
15: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
17: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
18: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
17: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
19: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
20: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
21: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
22: Soms zul je zeggen: wat fijn dat jij mijn buurman bent.
23: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
24: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
25: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
26: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
27: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
28: Fans van voordeel.
27: Aldi.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
28: Fans van voordeel.
27: Aldi.

0: Meer dan 50 jaar zijn ze vrienden geweest. En dan denk je, nou, die vriendschap die kan niet meer kapot.
1: Jawel hoor.
0: Als ze elkaar nu tegenkomen op straat, gaan ze een blokje om.
1: Ja, nee, maar ze zeggen toch ook nu dat ze eigenlijk nooit vrienden zijn geweest? Dat het gewoon puur een zakelijke overeenkomst was?
0: Oh, zeggen ze dat echt maar?
1: Ja, ja. En volgens mij heeft de een zelfs een straatverbod.
0: Dan hebben ze dat jaren gelogen. Want heel ze deden goed. Altijd alsof ze vrienden waren. En ik vond het nog steeds een fantastisch duo. En ik hoop toch dat ze ooit nog een keertje elkaar het licht in de ogen gaan gunnen.
1: Ik denk het niet.
0: I can go for that. No can do. Nederpiep. Het spelletje gaan we spelen met Eva de Jong uit Hees. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt nu weekend?
2: Ja, ik heb vakantie zelfs.
0: En ga je nog weg?
2: Ja, ik ga naar Sicilië aanstaande week.
0: Oh.
1: Ja, moeten ze wel vliegen?
2: Ja, als het goed is, dan doen ze dat ook.
0: Want wat is er in Sicilië aan de hand, Kim?
1: Ja, uitbarsting van de Etna. Dus al twee keer, vorige week zondag volgens mij, vloog er helemaal niks.
0: Oeh, Eva, ben je gespannen?
2: Nee, ik geloof wel dat het goed komt.
0: Oh, gelukkig.
1: Karma, dat verdien je dan, ja.
0: En je zou
2: Je verdiend.
0: Ja, nou, ik wens je sowieso een hele fijne vakantie. Je kan ook nog eventjes twee tickets voor de nacht van de Nederpop XXL winnen. En daar staan Nederpop klassieken, noem ik ze eventjes. Uit de jaren 80 vooral, Goede Doel, VOF de Kunst. Maar ik zie hier, volgens mij ben jij geboren in 1996.
2: Ja, dat klopt.
0: Kan je wel meezingen dan?
2: Ja, mijn vader die draaide vroeger altijd Nederpophits, onder andere in de auto. Ja.
0: Jij kent al die liedjes uit de jaren 80.
1: Nou, wat werd er het meest gedraaid in de auto?
2: Toontje Lager en Doe Maar.
0: Toontje Lager. Nou, dan moet deze opgave voor jou een makkie zijn. Luister nog één keer.
3: Neder. Net als in de film, ik wil het. Net als in
0: de... Ja, welk woord moet er op de piep?
2: Film,
0: net als in de film. We gaan luisteren.
3: Neder. Ik wil het. Net als in de film.
0: Ja!
1: We geven het wel weg.
0: Eva. Ja, er waren weinig mensen die het wisten. Nee, dat is niet waar.
1: Het is wel... De lat ligt heel hoog.
0: Hey, maar jij hebt ze gewoon. Die twee tickets voor de nacht van de Nederpop XXL. 12 december.
2: Nou, superleuk.
0: In AFAS Live. Onder andere het Goede Doel, VOF de Kunst, Toontje Lager en Lois Lane.
2: Superleuk, dankjewel.
0: Heel veel plezier daar en ook een fijne vakantie natuurlijk.
2: Dankjewel, komt goed.
0: Hoi.
1: Doei.

0: beste reden.
1: Jij mag ons vertellen wat de beste reden is om een nummer uit de top 4000 te willen horen vandaag. Dus ben je toe aan je gouden bruiloft en wil je nog één keer dat liedje horen waarop jij voor het eerst gedanst hebt als getrouwd persoon? Laat het dan even weten via de Radio 10 app. Of je hebt afgelopen week misschien na jaren zoeken wel die ene fijne LP gevonden in een kringloopwinkel voor weinig. En wil je dat met iedereen delen? Laat het achter. Radio 10 app. Welk liedje wil je horen en waarom? En Kim, wij geven dan zelf altijd even een klein voorzetje. En
2: ja,
1: ik hoorde gisteren een bizar verhaal. En dat wil ik even met je delen.
2: Okay.
1: Het gaat over een als baby geadopteerde, maar inmiddels volwassen man uit Amerika. Die had een prima leven bij zijn adoptieouders, maar hij bleef altijd nieuwsgierig naar zijn biologische ouders. Op zich, ja, wel logisch, denk ik. En die heeft gespeurd en gespeurd. En die man was dik in de 50 toen hij voor het eerst zijn biologische vader aan de telefoon kreeg. En wat er toen gebeurde, dat vertelt hij hier.
3: I said, so, tell me about yourself. What do you do? And so he said, well, I'm a musician. And he went on to tell me that in fact, looks like we'll be touring this summer and we'll be stopping in St. Louis. And then I finally said, are you Michael McDonald? And he said, yeah, I'm afraid so.
2: Oh my god.
1: Die kwam erachter dat zijn biologische vader Michael McDonald was, is.
2: Jemig.
1: Die is op zijn 14e vader geworden. En de vrouw was ook 14, meisje, ja, nog eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk te jong. En ze hebben de baby ter adoptie afgestaan. En die man heeft een prima leven gehad, maar is toch blij dat hij nu zijn vader heeft gesproken.
2: Oh, wow.
1: En hij lijkt ook op hem.
2: Ach, maar wat
1: hij
2: cool.
1: Hij lijkt echt op hem. Heel cool.
2: Ja,
1: en toen dacht
2: cool
1: ik,
2: verhaal.
1: Mooie aangelegenheid om eventjes iets van Michael McDonald te laten horen. En toen dacht ik aan deze prachtige I Keep Forgetting We're Not In Love Anymore.
2: Ja, nee, ik ben even in dat verhaal van die bruine kroeg blijven hangen. Het is natuurlijk vandaag de dag van de bruine kroeg.
1: Ja, ja.
2: En ik blijf daar ook wel eens aan de bar hangen. Dus misschien dat het daar vandaan komt. Dus ik zat net even te kijken wat alle kroegen zijn ook die meedoen in Amsterdam. Ik heb daar aardig wat geld naartoe gebracht de afgelopen 25 jaar. Ik mag mezelf ingelicht noemen, denk ik, van de bruine kroeg.
1: Ik denk dat jij ook wel eens een gratis rondje hebt gescoord, toch? Zo iemand lijkt, jij kan dat bij de kastelein voor elkaar.
2: Ik heb ooit een keer in de kroeg en toen, want die dacht, ja, maar jij bent DJ. En zei, kan jij even dan de muziek doen vanavond? Het was gewoon zo'n computersysteem. Ja. Ik zeg, nee, vond ik ook veel te veel pressure. Ik denk, dat kan alleen maar tegenvallen. Zei hij, maar dan is de drank gratis. Ik zeg, sorry, ben jij onder de veronderstelling dat ik hier betaal?
1: Okay,
2: ja, nee, ik heb daar inderdaad wel gelachen.
1: Ja.
2: Maar, dus ik heb even gezocht in de top 4000. En ja, daarin vinden wij van Shaboozie,
1: ja,
2: een barsong.
1: Ja.

0: Niet eens als een bruine kroeg, dit liedje.
1: Nee, maar ze drinken whisky en ik vind het allemaal gezellig.
0: Helemaal leuk. Helemaal leuk. Heb jij een nog leuker liedje of misschien wel een veel betere reden om dat liedje even te willen horen hier op Radio 10? Laat het dan nu achter in de Radio 10-app. Dus gewoon even dit liedje wil ik horen en dit is de reden waarom ik hem wil horen. Dan gaan we hem misschien zometeen wel draaien. Dit is The Weeknd.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
2: Met deze week in de bonus...

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douche gel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: In de weekendshow op deze zaterdagmiddag met zometeen nog Teddy Swims. Here's Run to You. Dit is

0: beste reden.
1: Ja, Wendy zit een beetje te filosoferen. Die dacht, vroeger gingen we altijd met elkaar naar buiten en op stap en bij elkaar op visite. En dat doen we niet meer. Oh. Dus voor iedereen die zich een beetje eenzaam voelt, zegt ze, wil ik graag Stranger in Moscow van Michael Jackson horen.
2: Die hebben we vaker gehoord, de naam Michael Jackson.
1: Ja, die hebben we vaker gehoord. Want Lana wil ook Michael Jackson horen, graag Liberian Girl.
2: Ook een mooi liedje.
1: Maar ze zegt er niet bij waarom. Ja, dat is dus lastig. We zoeken een reden.
2: Ja.
1: En Angelique wil heel iets anders. Die wil graag Year of Summer. Want het was een mooie, lange, warme zomer. Maar hij loopt nou toch wel een beetje op zijn einde. Ik weet niet of je al buiten bent geweest, Angelique. Maar het is stralend weer.
2: Ja, en warm ook bovendien. Ook nog wat dingen ingesproken. Dit is Natasha van Dijk.
3: Nou, welk liedje er uit de top 4000 voor mij een hele, hele, hele bijzondere betekenis heeft, is Bed of Roses van Bon Jovi. Omdat dat nummer werd gedraaid toen ik het jawoord gaf aan mijn man. En dat is inmiddels alweer 18 jaar geleden. Dus elke keer als ik dat nummer hoor, moet ik weer denken aan de bijzondere dag toen ik mijn jawoord gaf.
2: Ja.
3: Dus bij deze zou ik kiezen voor Bon Jovi met Bed of Roses. Bedankt en een fijne uitzending. Groetjes van Natasha.
2: Nou, groetjes terug. En van Natasha van Dijk.
1: Ja.
2: Gaan we naar Natasha van der Zee.
1: Ja. Die moeten we toch aan elkaar voorstellen.
4: Draaien? Ik vind dat een geweldig.
2: Oh, we hebben gemist welke liedjes
1: we horen.
2: Je zit er doorheen, Kim.
1: Ja, nou, je liet me niet uitspreken.
4: Wil je voor mij This Is Me draaien? Ik vind dat een geweldig song. Voor iedereen ook. Die anders is, eigenzinnig, whimsy, slim. Maar vooral ook power heeft, op welk vlak dan ook. In dit heerlijke oktoberweertje ben ik lekker met mijn overkappingje bezig om die dicht te timmeren. Ja, ik wens jullie allemaal nog een heel goed weekend toe.
2: Nou,
4: ik
2: wens jou ook een heel fijn weekend toe.
1: Ik raad ook aan overkappingen dicht te timmeren voordat het gaat regenen.
2: Ja, heel goed.
1: Dat lijkt me een prima plan.
2: Even doorwerken. En aan de telefoon hebben wij nog Jolien. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
5: Nou, we hebben morgen bandrepetitie van het project Band Meets Choir. Op 17 oktober treden wij op. Mm-hmm. In het Schaffla Theater in Barneveld. En het nummer...

0: Oh jee.
1: En dat is heel recent gebeurd dan?
2: Dat is vrij recent gebeurd, ja.
1: Jeetje, ja. Nou, gecondoleerd.
0: Ja, zeker gecondoleerd. Ja, en ik kan me voorstellen dat dit optreden dan ook extra beladen is.
1: Zo.
2: Misschien een beetje, maar vooral ook een heel mooi eerbetoon dat we dit met elkaar gaan neerzetten voor haar, ook voor Michelle.
0: Ja, dat kan
1: snap ik
0: me ook heel goed voorstellen, inderdaad. Nou, ja. En een prachtig liedje heb je nog aangevraagd. Met een mooi koor erin. Man in the Mirror van Michael Jackson. Maar daar moet nog wel even op geoefend worden, hoorde ik.
2: Ja, morgen is de ene laatste repetitie voor het optreden op 17 oktober. En daar mogen nog wel even puntjes op de i.
0: Oké. Nou, luister dan nog even goed naar hoe Michael Jackson het ooit bedoeld heeft.
1: Ja, en heel veel succes ook.
2: Ja,
1: en maak er een fantastische voorstelling van. Maak er iets moois van.
2: Gaan we zeker doen. En voor wie wil, er zijn nog kaartjes.
1: Oké, Band Meets Choir.
2: Ja.
1: Dankjewel, Jolien.
2: Ja, graag gedaan. Fijne uitzending.
1: Doeg.
3: De beste reden.

0: Staat hij aan, hè?
1: Sorry.
0: Dada Summer, Hot Stuff, Radio 10. Dit is de weekendshow. Zometeen heel veel plezier.
1: Dennis zit heel hard te lachen.
0: Nou, heel goed. We gaan er met een lach uit. En Dennis gaat er met een lach in. En dat is altijd lekker. Zometeen onder andere bij hem weer kans op kaarten voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, dus als je daar naartoe wil, even opletten. Zometeen bij Dennis. Kans daarop. Veel plezier met hem.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu
10: big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
14: Van België tot Anabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Ja, zo dadelijk terug naar de tijd van fluorkleuren, opgestroopte mouwen en kapsels die je van een kilometer afstand zag aankomen. De jaren 80, zometeen Wham!
2: Goedemiddag,
1: nieuws.
2: Ik ben Nejevi Ramirez.
1: Nog snel.
2: Een lading suikerbieten zorgt voor flinke verkeershinder bij Goes. Op de A256 richting Bergen-op-Zoom zijn bieten op het wegdek terechtgekomen. De oorzaak? Een kapotte laadklep. De verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Poel is hierdoor afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht nog zeker tot 4 uur vanmiddag bezig te zijn met het opruimen. De politie heeft een minderjarige jongen opgepakt voor het gooien van zwaar vuurwerk vorige week in het centrum van Sittard. Daarbij liep iemand blijvend letsel op. De verdachte maakt volgens de politie deel uit van een groep overlastgevende jongeren die al langer in beeld is in Sittard en Geleen. Vanwege de leeftijd van de verdachte doet de politie geen verdere uitspraken. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Na ruim 25 jaar stopt de EO met het familiediner. Het programma waarin ruziënde familieleden weer met elkaar aan tafel worden gebracht krijgt nog één laatste seizoen met Bert van Leeuwen als presentator. De omroep benadrukt dat er ruimte moet komen voor nieuwe programma's. Of de beslissing te maken heeft met de bezuinigingen bij de publieke omroep wil de EO niet zeggen. En een kapper uit de Amerikaanse staat Texas heeft wel heel eerlijk gehandeld. Hij vond bij een geldautomaat een tas met ruim $128.000. Dat is omgerekend zo'n €114.000. In plaats van ermee vandoor te gaan, schakelde hij de politie in. Dat meldt CBS News. Die ontdekte dat het geld van een bank was en per ongeluk was achtergelaten na onderhoud aan de automaat. Of de vinder een beloning heeft gekregen, is niet bekend. Het weer dan nog. Het is op veel plekken zonnig vandaag met weinig wind. Later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Nee, Jevi, dankjewel. Je was er iets eerder bij dan ik had.

0: Brugge 24 minuten. Een minuutje meer op de A10, Amstel Koenplein voor Zeeburg door een ongeval. En ook een ongeval gebeurt op de A27, Breda-Gorkum voor Werkendam. Daar doe je er dan weer 21 minuten langer over. Sterkte daar.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, 6.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
10: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
12: Oh. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
15: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
16: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
15: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
17: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Vanaf maandag, de 80's Top 810. Radio 10.
19: Dennis Verheugd.

0: The Radicals and You Get What You Give. Als er één stad is waar ze vandaag weten wat dat betekent, dan is het Leiden wel.
1: Ja.
0: 3 oktober daar, hè. Leiden is ontzet. Dan wordt er stevig geïnvesteerd in gezelligheid. Maar dan krijg je ook een prachtig feest voor terug natuurlijk. Inclusief haring, hutspot en een volle binnenstad. Dus ja, de kans dat daar nu echt heel veel mensen naar de radio luisteren is niet zo groot. Maar gelukkig ben jij er wel bij op deze heerlijke herfstdag. Dus van harte welkom. Zometeen speel ik het spel Nederpiep met je. En als je een goed muzikaal geheugen hebt, dan kan het je zomaar iets leuks opleveren. Ja, ik praat je zo helemaal bij hoor, komt goed.

0: Watermelon Sugar hier bij 10.
1: Neder.
0: Ja, Neder Piep. Het spel is simpel. Ik laat je zo een fragment horen uit een, ja, een hele bekende Nederlandstalige hit. Maar ergens in de tekst is er één woord weggepiept. De vraag, ja, is natuurlijk, welk woord hoor je daar eigenlijk niet? Nou, denk jij dat je het weet? Stuur dan je antwoord via de Radio 10 app naar de studio. Kom je in de uitzending. Vertel je welk woord er onder die piep verstopt zat. Dan ben jij twee tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL op 12 december in Avans Live. Met een hele vette line-up, hoor. Allemaal Nederpophelden. Denk aan het Goede Doel. Het Goede Doel Revival, moet ik eigenlijk zeggen. Tootje Lager, Mai Tai is erbij, VO heeft de Kunst, Time Bennett en nog veel meer. Maar luister goed, het gaat om deze opgave.
1: Neder.
0: Oh, welk woord is het?
1: Neder.

0: is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
4: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
5: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
3: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
7: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Dennis Verheugd. Zometeen hoor je hier de hit flashback bestemming.

0: Destiny. Neder. Ik heb Dick Bunskoeken hangen. Dick, goedemiddag. Heb je een beetje een fijne zaterdag?
1: Jazeker, mooi weer, dus wat wil je nog meer?
0: Nou ja, ik weet niet. Wat was je aan het doen toen die nederpiepopgave voorbij kwam?
1: We zijn onderweg naar huis, dus we zitten in de auto.
0: Even boodschappen gedaan?
1: Nee, we komen terug van een bruiloft.
0: Oh, kijk eens. Ze zijn nog bij elkaar?
1: Ze zijn bij elkaar, ze hebben ja gezegd, dus het is goed gekomen.
0: Dus het was een topfeest. Voetjes van de vloer gisteravond.
1: Daar was het.
0: Nog eventjes terugkomend op die nederpiepopgave. Was je meteen overtuigd van je antwoord? Of heb je toch nog even zitten twijfelen?
1: Nee, 100%.
0: Nou, dan ben ik benieuwd. Neder. Ja, welk woord zit er volgens jou onder die piep?
1: Bellen.
0: Bellen, zeg jij. Neder. Ja, bellen. Was het inderdaad. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Dick, jij wint 2 tickets voor de nacht van de Nederpop XXL... op 12 december in Avans Live met onder andere... VO heeft de kunst, Toontje Lager en Lois Lane.
1: We gaan wel een topavond hebben.
0: Ga lekker genieten daar en voor nu nog een mooie zaterdag.
1: Hey, dankjewel.
2: Radio 10. De grootste hits

0: Dat was Loreen.
1: Radio 10. Hit Flashback.
0: Ja, ik neem je mee terug naar week 40 van 1980. Een week waarin 3 wereldhits ontstonden dankzij iemand die net iets langer aandrong. Neem George Benson, die was na een maand opnemen eigenlijk klaar en wilde naar huis. Maar producer Quincy Jones die hield hem nog even tegen en vertelde hem: ik heb nog één nummer voor je. En dat nummer werd Gimme the Night en groeide uit tot zijn grootste hit. Ja, bij de Police was het een verleden dat zich bleef opdringen. Ja, voordat Sting bekend werd als artiest, stond hij voor de klas als leraar Engels. Jaren later gebruikte hij die ervaring als inspiratie voor Don't Stand So Close To Me. Waarschijnlijk de enige wereldhit die begon in een klaslokaal en eindigde bovenaan de hitlijsten. En dan Barbara Streisand. Ja, die belde Barry Gibb van de Bee Gees op met de vraag of hij een album voor haar wilde schrijven. Nou, Barry die twijfelde nog, maar ging uiteindelijk overstag. En gelukkig maar, want zonder dat telefoontje was Woman in Love er waarschijnlijk nooit geweest. Precies 46 jaar geleden werden deze 3 hits op de radio gedraaid. En ja, nu eigenlijk weer, maar dan op Radio 10.
1: Radio 10.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op BMW.

0: X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Gamma, even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Van België tot Anabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
9: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Ja, wie gaat er het komende uur met terugwerkende kracht een Sweet 16 feestje vieren? Nou, misschien ben jij het wel. En Eurythmics hoor je na het nieuws van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Neyvi Ramirez. In een woonwijk in Zaandam is vanmorgen een explosief gevonden. De omgeving werd afgezet, waarna de explosieve opruimingsdienst het voorwerp onderzocht. Volgens de politie is het explosief ter plekke niet volledig tot ontploffing gebracht. Het is daarom meegenomen naar een andere plek om het veilig te vernietigen. De politie onderzoekt nog hoe het explosief daar terecht is gekomen. De man die is doodgeschoten vannacht in Amsterdam is mogelijk slachtoffer geworden van een afrekening binnen het criminele circuit. Dat melden meerdere bronnen aan de Telegraaf. De 34-jarige man kon niet meer geholpen worden door de hulpdiensten. De mogelijke dader zou een park in zijn gevlucht. Hij zou een tatoeage hebben op zijn linkerhand. De politie komt later vandaag met meer informatie. Gemeentes gaan vanaf volgend jaar padden helpen om veilig over te steken. 12 gemeenten gaan onder andere stoepranden verlagen en paddentrapjes in straatputten plaatsen. Ze doen dit omdat het aantal padden in Nederland de afgelopen 18 jaar met ruim 40% is afgenomen. Vooral tijdens de paddentrek komen ze massaal om. Ze komen dan in putten terecht of worden doodgereden. En de start van het schaatsseizoen in Tilburg valt letterlijk in het water. De Irene Wüst ijsbaan zou vandaag opengaan, maar door een technische storing zit de bovenste ijslaag niet goed vast aan het ijs eronder. En daarom moet de hele ijsvloer eruit en opnieuw worden opgebouwd. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend. Recreatieve schaatsers moeten voorlopig dus wachten. Ja, en het is ook geen schaatsweer. Op veel plekken is het namelijk zonnig vandaag met weinig wind. Later op de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe. Het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
15: Aansluitend het Radio 10 verkeer. De Flitsmeister, 8 vertragingen gemeld. Dit zijn de 3 langste op dit moment. De A6 Emmeloord Lelystad voor de Ketelbrug, een kwartier. Ook 15 minuten op de A15 Ridderkerk Oostvoorne voor Benelux. En de A27 tenslotte Breda-Gorkum voor de Merwedebrug. Daar doe je er 37 minuten over. En dat over een lengte van 13 kilometer.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel.
7: De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M. Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
13: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Vanaf maandag, de 80's Top 800.

9. Ja, nou ja, de titel zegt het al natuurlijk. 5 met Keep On Moving hier bij Radio. En dat moven, dat doen ze tegenwoordig weer met z'n vijven. Ja, dat lijkt een overbodige opmerking. Maar jarenlang stond er bij 5 eigenlijk maar 3 man op het podium. Ja, 2 van die gasten die hadden zoiets van, nou, ik heb er eigenlijk geen zin meer in. Toen had je bijna gedacht dat ze een fusie waren aangegaan met de 3 Degrees. Maar gelukkig is dat inmiddels verleden tijd. De originele bezetting is weer compleet. Dus tegenwoordig krijg je bij 5 weer precies wat er op de verpakking staat. Adam Lambert, die is ook nog altijd compleet. Je hoort hem nu op 10 met What Do You Want From Me?

0: Ocean en Love Really Hurts Without You. Nou, gelukkig hoeven we het vandaag niet over liefdesverdriet te hebben. Het is zaterdag, het is oktober en de zon doet af en toe zelfs nog een poging vandaag. Dus wat willen mensen nog meer, hè?
1: Radio 10. Sweet
0: 16. Nou, misschien een leuk feestje. Ja, zo meteen gaan we een hit koppelen aan jouw 16e verjaardag. Althans, dat ga ik doen. De vraag is alleen, welke hit? Ja, jouw Sweet 16 ligt misschien al jaren achter je, maar nou, hoe leuk is het om nog één keer terug te gaan naar die tijd, hè? Nou, daar heb ik wel even je geboortedatum voor nodig. Dus stuur die even via de Radio 10-app naar de studio. Haal ik je in de uitzending, dan laat ik meteen je geboorteplaat horen. Oftewel, welke hit stond er op nummer 1... toen jij besloot je eerste kennismaking met de wereld van een stevig geluidseffect te voorzien? Lekker krijzen in die tijd. En daarna krijg je van mij twee hits voorgeschoteld uit

top10.nl. Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats.

0: speelt vol speelplezier.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Dennis Verheug, van harte welkom. Ja, wie gaat zich zo dadelijk weer even 16 jaar voelen, hè? Sweet.

0: In het weekend van 10 hoorde je Livehouse en Halfway Gone.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ga ik spelen met Ineke. Ineke, wat is jouw geboortedatum?
3: 22 maart 1966.
0: Dit was destijds de nummer 1 in Nederland.
4: These boots are made for walking. And that's just what they'll do.
0: Wat een leuke geboorteplaat, Ineke, is dit.
3: Ja.
0: Nancy Sinatra. And these boots are made for walking.
3: Leuk.
0: Ja, terwijl jij voor het eerst van je liet horen, klonk dit uit de radio. Nou, dat is top, hè?
3: Ja, prachtig.
0: Groeide jij op met dit soort muziek? Of stond er bij jullie thuis iets totaal anders op?
3: Ja, nee, dat zulke muziek hoorde ik wel inderdaad. Het Dominee was ook wel eentje wie wel gedraaid werd bij ons.
0: Ja.
3: Robert Long.
0: Mm-hmm.
3: Ja, dat een beetje.
0: Dus je hebt een goede muzikale opvoeding gehad?
3: Jazeker.
0: Nou, dan maak een sprongetje naar je 16e. Want op 22 maart 1982 werd jij 16 jaar.
3: Ja,
0: de leeftijd van schoolfeesten natuurlijk. Hè. Misschien wel eerste liefdes, posters aan de muur en muziek die je nooit meer vergeet. Uit de hitlijst van die dag heb ik 2 liedjes gehaald. En 1 daarvan wordt vandaag met terugwerkende kracht jouw officiële Sweet 16 soundtrack. Dus ik ben benieuwd, ga je voor deze? Vanessa en Upside Down, of wordt het toch deze? Toch wat steviger, The Jam en A Town Called Nellis. Ja, welke hit brengt je weer helemaal terug naar die tijd en waarom?
3: Ja, ik was toch wel een beetje meer van de stevige muziek.
0: Ja, dus je gaat voor Vanessa?
3: Nee, helemaal niet.
0: Die was toch aardig stevig? Of bedoel je dat niet?
3: Ja, dat weer wel, maar niet wat ik voor ogen heb.
0: Dus je gaat voor The Jam en A Town Called Nellis?
3: Ja, lijkt me leuk.
0: Nou, gefeliciteerd. Vanaf vandaag hoort die hit voorgoed bij jouw Sweet 16.
3: Ja, leuk.
0: Heel veel plezier ermee en een heel mooi weekend.
3: Dankjewel, van hetzelfde.

Uit de 90s. Shanice en I Love Your Smile. Ja, zeker. Als je dit geluid erbij maakt, oh, dan word ik echt heel blij van dan. Goed, richting de zaterdagavond, richting het avondeten. Zal wel een soepie worden, denk ik, hè? Ja, zaterdag soepdag, toch? Ja, nou. Ondertussen blijven wij hier de hits serveren. Multi-hits, zoals dit.

0: kroesverse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Aldi. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
15: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Kans maken op een leuk herfstpakket. Nou, het kan zo dadelijk als je meespeelt met een stak in de middel. En na het nieuws van 5 uur hoor je onder andere de Spindokters.
18: Goedemiddag, ik ben Neyevi Ramirez. Klimaatactivisten hebben vanmiddag het spoor van de Betuwe-route bij Herveld platgelegd. Dat is een goederenspoorlijn. Zo'n 15 demonstranten zijn opgepakt. 4 actievoerders zitten nog altijd vastgeketend aan het spoor. De actiegroepen protesteren tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Goederentreinen moeten nu omrijden via Utrecht en dat zorgt voor flinke vertraging. ProRail noemt de actie levensgevaarlijk. En ook automobilisten moeten omrijden. Een lading suikerbieten zorgt nog altijd voor flinke verkeershinder, namelijk bij Goes. Op de A256 richting Bergen-op-Zoom belanden in een bocht zo'n 200 ton suikerbieten op het wegdek, nadat de laadklep van een vrachtwagen openschoot. De verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Poel is daardoor afgesloten. Rijkswaterstaat is nog druk aan het opruimen en verwacht daar nu tot ongeveer 8 uur vanavond mee bezig te zijn. De man die vrijdag dood werd gevonden in het Haarlemmermeerse bos bij Hoofddorp blijkt om het leven te zijn gebracht. Dat zegt de politie nu. Het gaat om een 43-jarige man uit Amsterdam. Ook is inmiddels een 28-jarige verdachte opgepakt. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden langs een mountainbikepad. En nog voor de eerste kilometers erop stonden ging het mis met een nieuwe BMW in Groningen. Tijdens een proefrit schrok de bestuurder van een overstekend dier en eindigde met de auto in een hek. Niemand raakte gewond, maar de BMW liep wel flinke schade op en kan niet meer verkocht worden. Het weer dan nog. Het is zonnig en er staat weinig wind met temperaturen rond de 20 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio.

0: 10 minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Vanaf maandag, de 80's top 810. Radio 10.
6: Dennis Verheugd.

0: die stop 810 en deze mag natuurlijk niet ontbreken. Ik meen uit 1981. Op Radio 10 hoorde je Ultra Fox en Vienna.
1: Dennis
0: Vreugd. Ja, en het gitaargeweld van de Spindokters hoorde je ook nog. Two Princess werd gedraaid op inmiddels dag 276 van het jaar 2026. Schiet al aardig op, het is zaterdag 3 oktober. De dag dat een koopje van $30 definitief geen koopje meer is. Een schilderij dat voor $30 werd gekocht op een boedelverkoop in Michigan, Verenigde Staten, is geveild voor maar liefst $1,3 miljoen. Ja, zo'n bericht zorgt er wel voor dat er vanavond heel wat zolders worden uitgekampt, heb ik het idee. Wat een bedrag zeg! Verder is het de dag dat iemand bewijst hoe ver een hobby kan doorgroeien. Want een man uit Hongarije die heeft een Guinness wereldrecord gevestigd met een verzameling van zo'n 2000 verschillende energiedrankblikjes. En dan hebben we het echt over verschillende merken en varianten. Het begon ooit met één blikje op een warme dag in 2008... en groeide uit tot een collectie van wereldformaat, kunnen we wel zeggen. Op een gegeven moment heb je geen verzameling meer, maar gewoon een museum met statiegeld. Ja, toch? Ja. En het is ook de dag dat je Robbie Williams hoort hier bij 10.

maar eens van pas kunnen komen. Ja, daar moet je natuurlijk wel iets voor doen. Meespelen met Stuck in the Middle. En zoals altijd pak ik daarvoor een grote hit en haal ik er iets vanaf. Geen intro, geen ontknoping aan het eind. Nee, je krijgt alleen het middengedeelte te horen. En juist dat maakt het soms verrassend lastig. Ja, of juist verrassend makkelijk, hè? Nou, de plaat die we zoeken was een hit in 1975. Luister goed, dit is de opgave. Oeh, deze gaat wel snel, hè? Komt hier nog een keer. Nou, die staat inmiddels waarschijnlijk ergens achter in je hoofd geparkeerd. Een hit uit 1975, waarvan je zojuist alleen het midden hoorde. Ja, weet je welk het is? Stuur dan de titel of de artiest, of allebei mag ook natuurlijk, hè, naar de studio via de gratis Radio 10-app. En wie weet maak ik jou dit uur blij met het Radio 10 herfstpakket. Is dit Bruce Springsteen voor je?

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
5: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
6: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
4: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
8: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: Hey Peggy, het is vandaag International Look at the Leaves Day.
1: Ja, die hebben we hier genoeg.
0: Oftewel een officiële reden om naar buiten te kijken en te constateren dat de herfst inmiddels echt begonnen is. Ja, Peggy, wanneer heb jij voor het laatst bewust naar een boom gekeken?
1: Nou ja, goed. We komen uit Limburg, dus we hebben hier bomen zat. En ik woon heel dicht bij het bos, dus daar hebben we ook bomen zat. Dus ik kijk heel bewust naar bomen, als we ook wandelen en zo. Dus.
0: Ja, je zit nu in de auto, dat hoor ik wel. Maar als je bijvoorbeeld in de woonkamer staat en je kijkt naar buiten, zie je dan herfstkleuren of vooral de auto's van de buren?
1: Nee, dus als ik de achtertuin in kijk, dan zie ik wel echt de herfstkleuren.
0: Ah, wat goed. Dit is eigenlijk gewoon jouw dag. Look at the Leaves Day.
1: Ja, kijk.
0: Nou, dan heb ik de juiste persoon hangen, joh. De grote vraag is, heb ik er ook de juiste persoon hangen voor dit spelletje?
1: Ja, dat moet blijken, toch?
0: Uit 1975 kwam dit middenstuk uit een hele bekende hit.
1: Ja, Bob Marley.
0: En hoe heet het liedje ook alweer?
1: No Woman, No Cry.
0: Ja, precies, dat is hem. Gefeliciteerd.
1: Dank u.
0: Oh, ze zegt u tegen me. Je hebt het herfstpakket gewonnen. Met daarin de paraplu, de cap en de doppen drinkfles.
1: Nou, kijk. Kan niet op. Ik hoop wel dat die paraplu nog even dicht moet blijven.
0: Ja, dat hoop ik ook voor je. Maar het wordt in ieder geval verstuurd naar je. En nou, maak er nog een gezellig weekend van.
1: Nou, dat komt wel goed. Dank je wel, hoor. 10.

0: Nou, volgens mij valt het reuze mee op. Het was 4 voor 6. Hey, Marco Borsato. Hier in het weekend van 10. En nee, je hoeft niet naar huis vannacht.
1: Dennis Classic.
0: Ja, met vandaag weer een track uit mijn eigen singleverzameling. Een cd-single is het dit keer. Crying at the Discotheque van Alcazar. Ja, toen dit liedje uitkwam, vonden veel mensen dat het verdacht veel jaren 70 uitademde. En dat was geen toeval, want onder de motorkap zit namelijk Spacer van Sheila en de B-Devotion uit 1990.

0: snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: Soms zul je zeggen...
8: Jij bent mijn rots in de branding.
7: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.nl.
13: Oh. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Van België tot Alamel en van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert Avers Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
15: Lidl is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
16: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
18: Radio. En je begint aan een lekker lange zaterdagavond met Don Henley en Miley Cyrus zometeen. En nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Nejefi Ramirez. Een lading suikerbieten zorgt nog altijd voor flinke verkeershinder bij Goes. Op de A256 richting Bergen-op-Zoom belanden in de bocht zo'n 200 ton suikerbieten op het wegdek, nadat de laadklep van een vrachtwagen openschoot. De verbindingsweg naar de A58 bij knooppunt De Poel is daardoor afgesloten. Rijkswaterstaat denkt tot 8 uur vanavond bezig te zijn met het opruimen van de bieten. Een 15-jarige jongen heeft de politie in Apeldoorn flink verbaasd met een opgevoerde mountainbike. Agenten achtervolgden hem nadat hij met zo'n 70 km per uur voorbij scheurde en het stopteken negeerde. De jongen filmde onderweg de agenten en leek ze uit te dagen. Met hulp van omstanders werd hij uiteindelijk gestopt en daarbij raakte een agent gewond. De opgevoerde mountainbike is in beslag genomen en wordt vernietigd. In het zuidoosten van Spanje zijn zware overstromingen ontstaan na een enorme wolkbreuk. In het plaatsje Madrigueras viel in korte tijd meer dan 140 milliliter regen. Auto's dreven door de straten en hulpdiensten moesten zeker 90 mensen redden. Een vrouw van 102 is om het leven gekomen toen haar huis vol liep met water. Ook in andere delen van Spanje was er veel overlast door noodweer. En een kapper uit de Amerikaanse staat Texas heeft wel heel eerlijk gehandeld. Hij vond bij een geldautomaat een tas met ruim $128.000. Dat is omgerekend zo'n €114.000. In plaats van ermee vandoor te gaan, schakelde hij de politie in, meldt CBS News. Die ontdekte dat het geld van een bank was en per ongeluk was achtergelaten na onderhoud aan de automaat. Of de vinder ook een beloning heeft gekregen, is niet bekend. Het weer dan nog. Het is zonnig en er staat weinig wind met een temperatuur nog steeds rond de 20 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio 10.
3: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur of 6.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
21: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
22: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
21: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
26: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
27: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
28: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
29: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
30: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
31: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
32: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
33: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
34: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
35: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
36: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
32: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
0: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
1: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

Niemand is beter dan Miley Cyrus. Niemand. Het weekend van 10. Dat zijn nog eens pittige uitspraken, maar het is wel zo, want niemand is beter dan haar in de Billboard 200. Dat is de lijst met de best verkochte albums van Amerika. Daar is Miley Cyrus deze week vanuit het niets op 1 binnengekomen met haar nieuwe album. Bass Persuades, zo heet het album. En voor haar fans geeft Miley daarom op Instagram een bedankbericht. Muziek voor jullie maken geeft mij onmeetbaar veel plezier. Ah, wat lief, hè? Van je fans moet je het hebben. Flowers bij Radio Team Miley Cyrus. Goedenavond, Jules hier. En als je nou fan bent van de zaterdagavond, dan heb ik goed nieuws voor je. Je zaterdagavond is namelijk begonnen. Fijn, hè? Met zometeen voor je Anastasia. Je hoort ook Queen. En nu deze hele mooie van de Lighthouse Family. Hi. Hi.

0: weekendhit.
1: De lekker lange zaterdagavond van Radio 10 met Bicycle Race van Queenet. En misschien zit je nu wel thuis met een pizza op schoot. Of je bent onderweg naar een all-you-can-eat sushi-restaurant. Of je bent meer van de spare ribs, dat kan natuurlijk ook. Met zo'n lekkere barbecue-saus eroverheen. Of je bent al klaar met eten en je gaat vanavond gezellig op bezoek bij vrienden. Kan ook. Of een beetje rommelen in huis, spelletjes spelen, een beetje hobbyen, filmpje kijken, door je Facebook-tijdlijn scrollen, dat soort dingen. Wat je ook doet vanavond, wat is jouw weekendhit? Waar heb je zin in deze zaterdagavond? Wat past bij jouw zaterdagavond? Een beetje dance of liever disco, een meezinger, een rock classic, een guilty pleasure. Geef het even door via de Radio 10 app, ga ik hem zo meteen voor jou draaien. Jouw weekendhit. Bij Radio 10, nu

0: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
5: nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
9: What a walk!
8: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: is Radio 10. En welke hit past perfect bij jouw zaterdagavond? Dat is nu de grote vraag. Rashida uit Amsterdam. Je bent lekker aan het uitrusten, hè? Waarvan moet je uitrusten?
1: Ik heb een drukke week achter de rug met afspraken naar het ziekenhuis en een kant te repareren.
0: Zo'n auto?
1: Ja, zo'n 45 kilometer autootje wat hier in Amsterdam rondrijden.
0: Oh ja, ja, ja. En wat heb je aan die kant aan moeten repareren dan?
1: Nieuwe motor erin gezet.
0: En dat doe je gewoon allemaal zelf?
1: Ja, met de kennis van mij.
0: Ja, maar het is wel lekker als je zo'n klein autootje hebt in Amsterdam die je gewoon overal kan neerkwakken, hè?
1: Juist.
0: Want wat kost een uurtje parkeren in Amsterdam tegenwoordig?
1: In het centrum zit je al rond de 7,50. Hier waar ik woon zit je al bijna op 2 euro.
0: Ja, het kost klauwen vol met geld.
1: Juist, en hier kan ik gewoon lekker rustig neerzetten op de stoep. Ik kan rijden waar ik wil, op het fietspad, op de weg.
0: Ja, ik snap jou helemaal, Rashida. Hey, en welk liedje past perfect bij jouw zaterdagavond die je nu wil horen bij Radio 10?
1: Katrina and the Waves en met Sunshine.
0: Walking on Sunshine.
1: Walking on Sunshine.
0: Ga ervan genieten.
1: Dankjewel.
0: En maak er een mooie avond van, hè?
1: Ja, jullie ook.

En om even je 90's hart nog sneller te laten kloppen. Want 90's'er dan dit krijg je het bijna niet. I Like To Move It. Real To Real featuring The Mad Stuntman. Dat is die rapper die je hoort. Hij was toen 28 jaar. Nu een man van 60. Maar hij kan het nog steeds, dat rappen. Luister even.

0: is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja,
3: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: En zometeen de artiest van het jaar volgens de MTV Video Music Awards. Nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Neje Viramires. De NVM Open Huizendag heeft vandaag flink meer bekijks getrokken. Zo'n 66.000 mensen gingen op huisjacht. Meer dan bij de vorige editie in het voorjaar. Toen waren het er 52.000. Er staan ook meer huizen te koop, maar de vraag is nog altijd groter. En daardoor blijven veel huizenzoekers achter het net vissen. De belangstelling was zo groot dat er meteen al biedingen werden gedaan. In Rosmalen werd zelfs direct een woning verkocht. En woon je in de buurt van Geleen, dan kun je vanavond en vannacht flink wat licht en geluid merken. Door een storing wordt een ammoniakfabriek in de buurt opnieuw opgestart. Daarbij worden gassen afgefakkeld wat zichtbaar kan zijn in de omgeving. Volgens de fabriek is er geen sprake van een gevaarlijke situatie. De overlast begint ongeveer nu en kan duren tot morgenochtend 9 uur. De Catalaanse premier waarschuwt voor een soort mini-orkaan aan de noordoostkust van Spanje. In de regio rond Barcelona worden zware regenbuien, harde wind en overstromingen verwacht. Reizigers en inwoners krijgen het advies om waarschuwingen van de autoriteiten goed op te volgen. Spanje kampt al dagen met extreem weer. Na de warmste zomer ooit zijn er op meerdere plekken al overstromingen en aardverschuivingen gemeld. En een kapper uit de Amerikaanse staat Texas heeft wel heel eerlijk gehandeld. Hij vond bij een geldautomaat een tas met ruim $128.000. Dat is omgerekend zo'n €114.000. In plaats van ermee vandoor te gaan, schakelde hij de politie in, meldt CBS News. Die ontdekte dat het geld van een bank was en per ongeluk was achtergelaten na onderhoud aan de automaat. Of de vinder ook een beloning heeft gekregen, is niet bekend. Het is zonnig en er staat weinig wind met temperaturen rond de 20 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio 10.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
15: Fans van voordeel.
10: Aldi.
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
20: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
22: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
23: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
24: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
25: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellac. Check L.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf.

MTV ken je, dat is die tv-zender waar vroeger videoclips werden uitgezonden. Heel lang geleden, daar zijn ze namelijk mee gestopt. Tegenwoordig zie je bij MTV vooral reality-series en shows. Toch deelde MTV deze week de prijzen uit aan artiesten tijdens de MTV Video Music Awards. En Taylor Swift die won de meeste awards, 7 stuks in totaal. Madonna won ook een aantal MTV VMA's. Onder andere voor Artiest van het Jaar. En je hoorde Madonna net bij Radio Team met Hang Up. Ze stond alleen een klein beetje beschonken op het podium, leek wel. Overal zag je in het nieuws de dag na die uitreiking Madonna dronken op het podium. Maar ja, aan de andere kant, zij is ook maar gewoon een mens, hè? En elk mens kan een keertje diep in het glaasje kijken. Dus ook Madonna. Het zou ook een mooie vraag kunnen zijn in het tv-programma Man bij het Hond. Wanneer bent u voor het laatst dronken geweest? Nou, voor mij is dat echt heel lang geleden. Ik zit vanavond lekker aan de Cola Zero. Met nu Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something bij 10.

0: BNR.
1: Hey, wat doe jij eigenlijk op 12 december? Dan zit je waarschijnlijk lekker naar de Top 4000 te luisteren van Radio 10. Die is dan namelijk volop bezig. Of je bent de kerstboom dan aan het optuigen. Rond kersttijd. Ja, of je staat op 12 december in AFAS Live in Amsterdam voor de Nacht van de Nederpop XXL. Dat is een avond vol met de beste nederpop. Met onder andere het Goede Doel op het podium, VOF de Kunst, Toontje Lager, Lois Leen. En jij kunt er dus ook bij zijn. Los even deze opgave op van de Nederpiep. Dus je hoort zo meteen een bekende hit, in dit geval eentje van Toontje Lager. Op een gegeven moment hoor je een piep, daar moet een woord komen. En dat woord ga jij appen via de Radio 10-app. En dan maak je dus kans op 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL.
0: Neder.
2: Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je...
1: Welk woord komt dus op de piep? App dat met de Radio 10-app. Heel veel succes.

0: leven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Shopper de shopper de shop, alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
9: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
10: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Jules van Hest, de mooiste zaterdagavond van de hele week, met zometeen Player voor je.

0: Lekker rustig aan en relaxed, easy going op zaterdagavond met Player Baby Come Back bij Radio 10. Neder. Sandra, jij gaat vanavond naar het theater voor een avondje keihard lachen bij een hele leuke cabaretier.
1: Ja, ik hoop het. Ja, ik ben nog nooit eerder naar hem toe geweest, dus ik ben erg benieuwd.
0: Want jij gaat naar een show van cabaretier Henry van Loon.
1: Ja, met mijn dochter samen, ja.
0: Ja, hij zat toch ook in die New Kids film?
1: Ja, daar ben ik niet zo fan van, maar ik weet wel, hij maakt ook samen met zijn vrouw een leuke serie. Ik kan er even niet op komen, maar die vind ik hem ook wel erg grappig.
0: Ja, met Jelka van Houten, geloof ik, hè?
1: Ja, met Jelka, ja, ja, klopt.
0: Ik wens je een fantastisch mooie avond.
1: Dank.
0: En nu is de grote vraag, Sandra. Welk woord zit onder de piep in deze nederpiep opgave? Neder.
2: Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je
1: leuk vond.
0: Leuk vond, ja.
2: Neder. Ik hoop dat je het leuk vond.
0: Nou, zo moeilijk was die nou ook weer niet, hè?
1: Nee, die was goed te doen. Hartstikke goed.
0: Jij bent erbij. Jij wint 2 tickets, Sandra, voor de nacht van de Nederpop XXL. 12 december in AFAS Live in Amsterdam.
1: Woehoe, thank you.
0: En je gaat ze daar allemaal zien, al die grote artiesten. Onder andere Toontje Lager is erbij, Lois Lane, VOF de Kunst, Het Goede Doel. En ik wens je daar heel veel plezier bij.
1: Dank je wel. Geweldig. Ik heb er nu al zin in.

Ja, ik wil bijna aan je vragen van wat kan ik voor je inschenken vanavond? Want ik vind het zo gezellig dat je erbij bent. Maar ik kan misschien beter aan je vragen van wat kan ik voor je draaien vanavond? Welke ethisch hit? Zometeen namelijk ethisch at eet. Een uur lang de allerlekkerste ethisch hits. En die van jou is van harte welkom. Dus spreek hem snel even in. Via de Radio 10 app ga ik hem zometeen misschien wel voor je draaien. Dit is Prince, Money Don't Matter Tonight, bij 10.

0: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
1: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, een broodje.
2: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu!
15: Big deals bij Keukenconcurrent!
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
23: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
24: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
25: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
26: De snoepwinkel van de 80's zometeen in 80's at 8. Dus wat wil jij horen uit de 80's? Geef het door via de app. Nu het nieuws van 8 uur.
27: Goedenavond, ik ben Neyevi Ramirez. De man die vannacht werd doodgeschoten in Amsterdam lijkt doelwit te zijn geweest van een gerichte actie, dat zegt de politie. De 34-jarige man werd neergeschoten voor een horecazaak waar op dat moment een feest aan de gang was en overleed ter plekke. Eerder meldden bronnen aan de Telegraaf dat mogelijk sprake is van een afrekening in het criminele circuit. De schutter sloeg na de schietpartij op de vlucht. Over het motief houdt de politie nog alle opties open. De NVM Open Huizendag heeft vandaag flink meer bekijks getrokken. Zo'n 66.000 mensen gingen op huizenjacht, meer dan bij de vorige editie in het voorjaar. Toen waren het er 52.000. Er staan ook meer huizen te koop, maar de vraag is nog altijd groter. Daardoor blijven veel huizenzoekers achter het net vissen. De belangstelling was zo groot dat er meteen al biedingen werden gedaan. In Rosmalen werd zelfs direct een woning verkocht. De hoogste gevangenisbaas van Tennessee stapt op na de mislukte executie van de 50-jarige Christa Pike. Zij zou vorige week met een dodelijke injectie worden geëxecuteerd, maar dat ging mis, tot 2 keer toe. Ze werd nog levend naar het ziekenhuis gebracht en ligt daar nu nog steeds in kritieke toestand. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar wat er precies is fout gegaan. En goed nieuws voor FC Barcelona en Oranje-fans. Frenkie de Jong staat weer op het trainingsveld. De middenvelder lag er maanden uit met een knieblessure die hij opliep tijdens het WK. Maar deelde vandaag foto's van zijn rentree op Instagram. De Jong miste de start van het seizoen bij FC Barcelona. Wanneer hij weer zijn eerste wedstrijd speelt voor de club is nog niet bekend. Het weer dan nog. Er staat nog steeds weinig wind met zo'n 17 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het daar af en toe regenen. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio 10.
0: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: De prijs? Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check L.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy L-Smart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
6: Vanaf maandag, de 80's Top 810. Van Hest.
7: Ja, het is een beetje verwarrend, maar je zou bijna denken dat nu de 80's Top 810 begonnen is bij Radio 10. De 80's lijst, maar nee, die begint maandagochtend pas, hè? Om 8 uur. En vooral nu de beste 80's hits in 80's at 8, word je dus ook omringd door de beste 80's artiesten. En welke zijn dat volgens jou? En nog belangrijker, welke liedjes uit de 80's vind jij zo fantastisch? Spreek even jouw audiobericht in via de Radio 10-app. Komt die misschien zometeen wel voorbij. Mathilda die zegt via de app: bij onze snacks uit de airfryer willen wij graag lekkere 80's rock. Van Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: En dankjewel Denzel voor One Night in Bangkok van Murrayhead. Want die wilde je namelijk horen, liet je weten via de Radio 10 app. En wat je laat weten via die app, daar ga ik mijn stinkende best voor doen om dat voor je te draaien. Zo werkt het in Ethisch at 8 bij Radio 10. Jij spreekt wat in, een leuk audiobericht, vertelt vol liefde en passie over jouw ultieme ethisch hit, die echt als een rode draad door jouw leven loopt, die je echt helemaal fantastisch vindt. En ik ga hem voor je draaien. Zullen we dat afspreken? Dus laat weten wat je wil horen. Gebruik de Radio 10-app. Heeft Naomi ook gedaan.
1: Ik zou heel graag Never Tear Us Apart van INXS willen horen. Puur omdat ik het gewoon een heel mooi nummer vind. Fijne avond!

0: een relaxte zaterdagavond. Je hebt hem gevonden. 80's at 8 bij Radio Team met de Cool and the Gang en Too Hot. En laat vooral weten wat je wil horen uit de 80's. Gebruik de Radio 10 app. Spreek jouw audioberichten even in. Hey, en Robert, jij zit momenteel in het kleinste kamertje in huis, hè?
1: Ja, zo ongeveer wel, ja.
0: Op de wc.
1: Ja, dat hoort erbij, hè.
0: En spoel je net door of moet je nog beginnen?
1: Nou, ik moet nog doorspoelen, maar ik ben eventjes weggegaan, dus dat doe ik zo wel.
0: Oké, wat een onsmakelijk verhaal dit. Laten we snel overgaan naar jouw favoriete 80's hit bij Radio 10, Robert. Welke is dat?
1: Ja, dat was Living Doll van The Young Ones.
0: En Cliff Richard.
1: Yes, Sir Cliff Richard.
0: Kun je eens een kleine imitatie doen van een van die Young Ones, een van die figuren in het liedje?
1: If you don't buy this record, you're Ezra.
0: Dat is hem.
1: Ja. Yeah.
0: Hey, geniet ervan, Robert.
1: Is goed, dankjewel.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Wait, Rick, do the speech.
3: Hey!

0: beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt.

0: Netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: 80's at 8.

0: Even een klein applausje voor Louise van Gent. Want Louise, jij hebt deze gekozen via de Radio 10 app. En wat een goede keuze. Joyce Sims en Come Into My Life. En wat wil jij horen uit de 80's? Geef het snel even door via de Radio 10 app. Ook vanavond weer je beste vriend. Jouw audiobericht is welkom. Elvira, goedenavond.
1: Hoi, hoi.
0: Je bent lekker aan het cruisen op de snelweg, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Ik heb net vandaag een dagje opgepast op mijn kleinkinderen in Drenthe.
0: Oké, en nu op de terugreis?
1: Nu op de terugreis, ja, naar het westen.
0: En hoe staat het met jouw energielevel na jouw bezoek aan jouw kleinkinderen?
1: Ik krijg daar heel veel energie van, maar het kost me natuurlijk ook wel energie. En zeker dat ritje.
0: Ja.
1: Want dan ben ik toch op zo'n dag 436 kilometer aan het rijden. Dus dat is heel veel.
0: Maar ja, je hebt alles voor je kleinkinderen over, toch?
1: Ja, zo werkt dat, hè.
0: En je kunt er een week van bij komen en dan mag je weer.
1: En dan mag ik weer, klopt. Ja.
0: En welk liedje in de auto op weg naar huis na een dagje oppassen kun jij nu heel goed gebruiken waar je heel veel energie van krijgt en waar je blij van wordt? Welke ethisch hit is dat, Elvira?
1: Dat is Avalon van Roxy Music.
0: Ah, mooi. En waarom die?
1: Ja, geweldig nummer. Altijd mooi geweest. En ik heb hem echt al een hele tijd niet meer gehoord.

Ja, ik heb toch wel een klein beetje medelijden met Ilona. Stuurt namelijk net Ilona een appje via de Radio 10-app. En ze zegt, help! Ik kan wel een oppepper gebruiken. Ilona schrijft dat ze aangekomen is vandaag bij een vakantiepark, een vakantiehuis. En daar zit zij met de hele familie gepropt in één huisje. 7 volwassenen en 7 kinderen. En die oppepper die ze wil is Simple Minds Alive and Kicking. En die hoorde je net in 80's at 8. Bij Radio 10 moet ik dan zeggen, Ilona, sterkte dit weekend of fijn vakantieweekend daar met z'n allen. Nou, ik denk toch het laatst. Zometeen voor je de top 4000 classics bij Radio 10 met Albert-Jan Sluis. En onder andere voor je Elvis Presley, Wham en Eurythmics. En nu nog voor je op de valreep. Doe maar!

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
13: Welkoop,
12: weet wat te doen.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
17: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
18: Goedemorgen.
17: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
19: Het nieuws van 9 uur.
20: Goedenavond, ik ben Nevi Ramirez. In Den Haag is vanavond een persoon overleden nadat hij uit het water werd gehaald bij de Laakkade. Een voorbijganger ontdekte het slachtoffer en haalde de persoon eruit, schrijft Omroep West. Hulpdiensten zijn nog begonnen met reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De druk op hackersgroep Shiny Hunters neemt verder toe. Opnieuw is er een lid opgepakt, dit keer in Jordanië. Volgens persbureau Reuters werkt de verdachte nu samen met de FBI en zou hij andere groepsleden aanwijzen. Shiny Hunters werd in Nederland bekend door de grote hack bij Odido, waarbij gegevens van miljoenen klanten werden buitgemaakt. Eerder deze maand werd ook al een 24-jarige Amsterdammer opgepakt. Hij wordt gezien als een van de kopstukken van de groep. Op het Oktoberfest in München worden gratis fietsbroekjes uitgedeeld aan vrouwen. Dat moet voorkomen dat mensen stiekem onder rokken filmen. Bij de attractie Het Duivelsrad worden deelnemers door een draaiende schijf alle kanten opgeslingerd, waardoor rokken soms omhoog waaien. Volgens Duitse media zijn daarvan al tienduizenden video's online verschenen. Onderrokfilmpjes maken is in Duitsland strafbaar en kan een gevangenis van maximaal 2 jaar opleveren. En goed nieuws voor FC Barcelona en Oranje-fans. Frenkie de Jong staat weer op het trainingsveld. De middenvelder lag er maanden uit met een knieblessure die hij opliep tijdens het WK. Maar deelde vandaag foto's van zijn rentree op Instagram. De Jong miste de start van het seizoen bij FC Barcelona. Wanneer hij weer zijn eerste wedstrijd speelt voor de club is nog niet bekend. Het weer dan nog. Er staat nog steeds weinig wind met zo'n 16 graden. Vanavond raakt het in het noordwesten bewolkt en gaat het af en toe regenen daar. In de rest van het land blijft het droog. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Dat

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Vanaf maandag, de 80's top 810. Radio 10.
6: Jan Sluis. Ja, lekker. Het is zaterdagavond. Radio 10 staat aan. Dit zijn de Top 4000 Classics met Maxi Priest zometeen. En eerst de Eurythmics.

In 1990 scoorde hij hiermee een nummer 1 hit in Amerika. Hitscoren gaat hem dus prima af. Maar doelpunten scoren, dat gaat wat lastiger. In maart 2003 stond hij ineens in het shirt van Southall FC, een amateurvoetbalclub in het westen van Londen. Het team van zijn zoon Marvin zat door schorsingen en blessures flink omhoog, maar gelukkig kon pa Maxi even bijspringen. Het hielp overigens weinig. Southall FC werd die dag met 0-3 afgedroogd door de tegenstanders. Je hoorde Maxi Priest en Close to You. Goedenavond, je hebt Radio 10 aan op zaterdagavond. Ik ben Albert-Jan en tot middernacht draai ik het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden voor je. Dit zijn de Top 4000 Classics met Direct zometeen. En straks zweeft er een Duitse hit over die in de Top 4000 precies op het getal uit zijn eigen titel staat. Eerst een liedje dat je waarschijnlijk wel kent. If You Don't Know Me By Now van Harold Melvin en de Blue Notes in 1972. Later werd het een dikke hit voor Simply Red. En die versie staat in de Top 4000 een stuk hoger dan het origineel. En misschien moet Mick Hucknall de volgende track eens onder andere nemen. Want dit is een van de andere twee hits van Harold Melvin en de Blue Notes in de lijst. Overigens, de zanger is niet Harold Melvin zelf, maar Teddy Pendergrass. Die kwam in 1970 bij de band als drummer. Maar verhuisde hetzelfde jaar nog van achter zijn drumstel naar de voorkant van het podium. Dit is Satisfaction Guaranteed.

Times are changing. En dat gold al helemaal voor de band zelf. Dit was hun eerste single met Marcel Veenendaal, die in 2009 in een tv-programma werd gekozen als opvolger van zanger Tim Akkerman. In november staan ze trouwens 6 avonden achter elkaar in Ahoy Rotterdam. Je hoorde Direct. Hey, super dat je erbij bent. Radio 10 heb je aan op zaterdagavond. De Top 4000 Classics met The King zometeen. Eerst gaan we naar het oosten, want daar vieren ze vandaag een feestje. Op 3 oktober 1990, vandaag dus precies 36 jaar geleden, werden Oost- en West-Duitsland weer één land. En ter gelegenheid van dit heugelijke feit ben ik even in de Duitsstalige liedjes in de Top 4000 gedoken. Nou, hoeveel denk je dat er zijn? 25, 50, misschien zelfs wel 100? Nee, het zijn er slechts 13. Ja, 13 dus. Je hebt Helene Fischer, Peter Fox, Herbert Grönemeyer en één zangeres is goed voor bijna een kwart van alle Duitsstalige hits in de lijst. De bekendste daarvan staat precies op de plek waar die hoort, namelijk op 99. Er is 9 bij 10 en 99 Luftballons.

0: In 1963 zat John Lennon in de jury van het BBC-programma Jukebox Jury. En daarin mocht hij een oordeel geven over dit liedje. Het was toen net uit op single. Hij stemde mis, oftewel dit gaat hem niet worden. Nou, daar dachten ze in Engeland heel anders over, want het werd uiteindelijk een dikke hit. Elvis en Devil in Disguise. Je zit midden in het lekkere weekend van Radio 10. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Talking Heads. Straks ook een zangeres die geboren is op het eiland waar je kopje thee waarschijnlijk vandaan komt. En deze komt eraan. You Came en Kim Wilde komt ook zometeen.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
15: What a walk! And give you a walk!
14: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Yo!
18: Albert-Jan Sluis.
0: Super dat je erbij bent. Dit is Radio 10 met Talking Heads. Zometeen Beverly Craven komt eraan. En nu You Came, Kim.

0: Kan ik eigenlijk wel een liedje schrijven? Dat vroeg de zanger van deze band zich in 1974 af.
1: Top 4000.
0: Classics. David Burns had nog op de kunstacademie in Rhode Island samen met drummer Chris Frans. Hun bandje heette toen nog The Artistics. En als test schreef David dit. Een liedje over een seriemoordenaar met een paar regels in het Frans die bassiste Tina Weymouth er in een uurtje bij verzon. Hij wilde gewoon eens proberen of hij het kon. En 3 jaar later werd het de allereerste single van de Talking Heads. Test geslaagd dus, dat was Psycho Killer. Dit is Radio 10, Albert-Jan hier en ik blader vanavond met je door het verzamelalbum met de 4000 beste liedjes uit de popmuziek. Dit zijn de top 4000 classics met op de volgende bladzijde Wham! Met hun allereerste hit uit 1982. Eerst gaan we naar Londen, het is februari 1992 en tijdens de jaarlijkse Brit Awards gaat de prijs voor beste nieuwkomer naar een zangeres die met een enorme toeter het podium opkomt. Ze is namelijk 8 maanden zwaar. Zelf werd ze geboren in Colombo op Sri Lanka, het land dat bekend staat om de thee. Ik heb het over Beverly Craven. Dit is Promise Me.

En dat ik dan Jim uit Idols was. En ik dan die dikke uit de jury was. Tja, hoe zeg je dat het over 2003 gaat zonder dat je zegt dat het over 2003 gaat? Nou, zo dus. Het was in ieder geval een tijd waarin fatshaming nog niet echt een ding was, hè? Je hoorde Ik wou dat het jou was, Veldhuis en Kemper. Je bent mijn Radio 10 op zaterdagavond. Dit zijn de Top 4000 Classics met straks na Tina Turner en Phil Collins. En nu de Rolling Stones. Eind jaren 70 loopt Mick Jagger door Parijs en daar wordt zijn aandacht getrokken door een mondharmonica-speler die op straat staat te spelen. Het blijkt een Amerikaan die zichzelf Sugar Blue noemt. Mick neemt hem mee de studio in en zijn mondharmonica hoor je nu op de achtergrond. Ja, van de Champs-Élysées naar nummer 1 in Amerika. Dit zijn de Stones bij Radio 10 in de Top 4000 Classics op zaterdagavond. En het heerlijke Miss You.

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
4: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, op 6...
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
6: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
6: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
13: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Het nieuws van 10 uur.
20: Goedenavond, ik ben Mart Gol. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij op straat in Amsterdam. Het gaat om een man die is gearresteerd tijdens een politieinval in de stad. Of hij ook de gezochte schutter is, zegt de politie niet. Afgelopen nacht werd voor de deur van een café een Amsterdammer doodgeschoten. Waarom precies, dat is nog niet bekend. Wel denkt de politie dat hij bewust is uitgekozen. Zeker 15 mensen zijn vandaag opgepakt bij de spoorblokkade bij het Gelderse Herveld. 4 zijn nog vastgeketend, schrijft Omroep Gelderland. Het goederenvervoer op de Betuwe-route ligt daardoor nog altijd stil. Er wordt actie gevoerd tegen het gebruik van kolen en andere brandstoffen die slecht zijn voor het klimaat. De actievoerders proberen druk te zetten door goederentreinen niet te laten rijden. De baas van de gevangenissen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na de mislukte executie van Christa Pike daar. De vrouw die eerder een andere vrouw martelde en vermoordde. Pike kreeg afgelopen week 2 spuiten die haar zouden moeten doden, maar ze leeft nog. Ze ligt bewusteloos aan de beademing in een ziekenhuis. Om onderzoekers alle ruimte te geven om te kijken wat er zo is misgegaan, is de gevangenisbaas dus vertrokken. En het is een voetbalavond om snel te vergeten voor Kroatië. In de Nations League is het land van de mat geveegd door Engeland. 7-0 werd het. Nog nooit verloor Kroatië met zulke grote cijfers. Engeland was vanaf het begin van de wedstrijd de baas op het veld. Bij rust stond het al 4-0. En daarna kwamen er dus nog 3 goals bij. En dan nog het weer. In het noorden lokaal een bui, op andere plekken droog. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen eerst wat mistbanken, daarna zon en 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos. Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
22: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
23: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
24: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
25: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
26: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven. 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet. 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
6: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
11: Vanaf maandag, de 80's top 810. Radio 10.
12: Top 4000. Albert-Jan Sluis.
13: Goedenavond, zometeen een hit waar je echt klaar voor moet zijn. Of niet, dat mag ook hoor. Ik heb het over de Fugees en ook Boskexo.
14: De grootste hitlijst aller tijden.
13: Eerst Tina Turner en Simply.

De Fugees. En voor deze hit trokken ze een echte soul classic uit de kast. Lekker is dit, hè? Ready or Not van de Delphonics uit 1968. De Fugees bouwden er bijna 30 jaar later hun eigen nummer omheen. En dat was niet het enige wat ze leenden voor een hit. Die zwevende stemmen op de achtergrond, die komen dan weer van Enya. Alleen aan de Delphonics hadden ze netjes toestemming gevraagd. Niet aan Enya. Die stond op het punt om naar de rechter te stappen tot de Fugees alsnog over de brug kwamen met wat centen. Dat was Ready or Not. 10 uur geweest op zaterdagavond. Top dat je Radio 10 aan hebt. Albert-Jan hier. Tot middernacht haal ik de allerlekkerste chocolaatjes uit die enorme bonbondoos die de Top 4000 is. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een zanger uit New York die het Top 4000 podium oprijdt in een strijdwagen. En we eten straks een taartje met Chubby Checker die vandaag 85 wordt. Eerst Boz Keks. In 1976 neemt hij samen met 3 jonge studiomuzikanten zijn album Silk the Crease op. Je kent ze misschien wel. Het zijn toetsenist David Page, drummer Jeff Porcaro en bassist David Hungate. Tijdens de opnames blijken die 3 zo'n enorme klik te hebben dat ze besluiten om samen door te gaan. Dit is dus eigenlijk Toto, voordat ze Toto heten. En met een iets andere zanger, namelijk Boz Keks. Dit is What Can I Say bij 10.

Dit is een strijdwagen. Altijd handig in de file natuurlijk. En ook heel handig als je met andere artiesten strijdt om een plekje in de top 4000. Afgelopen editie stond dit op 1789. Gavin DeGraw en Chariot. Je bent mijn Radio 10 op de leukste avond van de week. Dit zijn de Top 4000 Classics op zaterdagavond met zometeen de Pointer Sisters. Eerst snijden we een Top 4000 verjaardagstaart met 85 kaarsjes aan voor Chubby Checker. Geboren op 3 oktober 1941 in het plaatsje Spring Gully in South Carolina, en bijna zijn hele leven heeft deze oude rocker gewacht op een plekje in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Zeg maar de eregalerij van de pop- en rockmuziek. In 2014 zei hij in een interview: ik wil er niet pas in als ik 85 ben, want dan kunnen ze doodvallen. Nou, uiteindelijk moest Chubby wachten tot zijn 84ste... want vorig jaar werd hij dan eindelijk officieel opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. 65 jaar nadat hij met The Twist de grootste hit uit zijn carrière scoorde. Dit is Let's Twist Again. Come on, everybody.

0: was tussen al die hoge stemmen.
1: Hoor je een hele lage stem? Je zou misschien denken dat het een man is, maar er zijn geen Pointer Brothers, alleen maar sisters. Die stem is dus van Ruth Pointer, de oudste van de zussen. Je hoorde de Pointer Sisters en Automatic. Je hebt natuurlijk Radio 10 aanstaan. AJ hier met de Top 4000 Classics. Daarin zometeen een liedje dat je het kleine broertje van Kung Fu Fighting zou kunnen noemen. Ik open straks de Top 4000 file van Alanis Morissette. En we gaan zometeen even lekker luchtdrummen. Met Phil Collins, je hoort hem zometeen.
2: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: HEMA Shopper, de shopper, de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
9: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
10: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Hallo,
13: Albert Jan Sluis.
12: Met zo Jimmy James en de Vagabonds. Ik open straks de top 4000 verhaal van Alanis Morissette. En eerst lekker luchtdrummen met

0: Dit is geschreven en geproduceerd door de Indiaanse producer Pidu. En dat is ook de man achter de hit Kung Fu Fighting. Je hoorde Jimmy James en de Vagabonds van Radio 10. En I'll go where the music takes me. Top 4000 file. De Bee Gees zometeen in de Top 4000 Classics. Eerst open ik de Top 4000 file van Alanis Morissette. Ze werd samen met haar tweelingbroer Wade geboren op 1 juni 1974 in Ottawa in Canada. Als tiener was ze te zien in een kinderprogramma op Nickelodeon, en op haar 16e nam ze een dance-popalbum op, waarmee ze in eigen land uitgroeide tot een soort van Canadese Kylie. In 1994 verhuisde ze naar Los Angeles, maakte haar samen met producer Glenn Berlert het album Jagged Little Pill en verkoopt daar vervolgens ruim 33 miljoen exemplaren van. Alanis Morissette staat met 6 hits in de Top 4000. En dit zijn ze.
1: 3435.

De top 4000 hits van Alanis Morissette. You're the hand in my pocket. Hands clean. That I would be good. You ought to know. Thank you. And this is ironic. En na het enorme succes van haar debuut was ze helemaal leeg. Nam anderhalf jaar vrij, vloog naar India en schreef naar thuiskomst dit liedje. Dit is Thank You, Alanis Morissette, bij 10.

Radio 10 en een uit de hand gelopen schoolproject. 5 studenten van de Rock Academy in Tilburg beginnen in 2005 een bandje. 2 jaar later scoren ze de hit die je net hoorde. En weer 2 jaar later trekken ze de stekker er alweer uit. Wonder Woman, dat was Leaf. Dit is Radio 10 op zaterdagavond. Super dat je erbij bent. Dit zijn de top 4000 classics met na 11 onder andere The Police en Stevie Wonder. Nu een liedje uit een film die gigantisch flopte. The Wiz, een musicalbewerking van The Wizard of Oz uit 1978... die kostte $24 miljoen om te maken, maar verdiende nog geen $14 miljoen. Gelukkig leverde de film toch iets op. Michael Jackson speelde namelijk de rol van de vogelverschrikker. En hij vroeg tijdens de opnames aan de muzikaal leider van de film, ene Quincy Jones, of die misschien een goede producer kende voor zijn nieuwe soloalbum.

0: vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
6: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
8: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Radio 10. Het nieuws van 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mart Gol. De man die vastzit voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam is opgepakt in een huis in die stad door een arrestatieteam, zegt de politie. Hij is 32 en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Afgelopen nacht werd op straat in Amsterdam een man doodgeschoten. Het blijft een raadsel waarom dat is gebeurd. Wel denkt de politie dat het bewust was. Een waarschijnlijk nieuwe klap voor hackersgroep Shiny Hunters, die van de Odido-diefstal. Opnieuw zou een kopstuk zijn opgepakt, dit keer in Jordanië. Afgelopen week werd een Nederlander gearresteerd die ook een belangrijke rol zou spelen bij de hackersgroep, maar dat ontkende ze zelf. Shiny Hunters brak ook in bij de Amerikaanse inlichtingendienst FBI... en de nu opgepakte verdachte zou samen met hen werken om andere cybercriminelen te ontmaskeren. In Spanje, bij Barcelona, zetten ze zich schrap. Het is nu code rood daar vanwege extreem noodweer. Er wordt komende uren veel regen verwacht, met kans op overstromingen. En ook een boel wind. Theaters en bioscopen zijn vanavond dicht. Sportwedstrijden zijn afgelast. Experts zeggen dat mensen het weer niet moeten onderschatten. En zo vlak voor Dierendag blijkt het druk te zijn geweest in de lucht boven ons land. Er zijn bijna 500.000 trekvogels geteld. En dat zijn er flink meer dan vorig jaar, toen het weer wat slechter was. Vogelaars stonden op meer dan 120 plekken naar boven te turen. Ze zagen vooral heel veel vinken en spreeuwen. Ook in andere landen is geteld, die cijfers zijn er nog niet. En dan nog het weer. In het noorden lokaal een bui, op andere plekken droog. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen eerst wat mistbanken, daarna zon en 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
14: Even bollen met... Met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check L.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via Bluff.nl.
6: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

0: Albert-Jan Sluis.
1: Hey, je zaterdagavond duurt nog maar een uurtje, maar je zaterdagnacht is pas net begonnen met zometeen muziek van Robert Miles en Supertramp is ook onderweg. De grootste hitlijst aller tijden. Eerst de Human League en...

Dit liedje is gemaakt om levens te redden. Italië, begin jaren 90. Elk weekend rijden jongeren na nacht clubben een beetje opgefokt naar huis. En bijna elk weekend gaat het wel een keer mis. Nou, er vallen zo honderden jonge doden en de Italianen hebben er zelfs een naam voor. Ze noemen het de slachting van de zaterdagavond. DJ Robert Miles besluit daarom zijn sets voortaan af te sluiten met iets rustigs, zodat iedereen kalm in de auto stapt en hopelijk weer veilig thuiskomt. En dat was de track die je net hoorde. Namelijk Children. 11 uur geweest op zaterdagavond. Goed dat je erbij bent. Albert-Jan hier, dit is Radio 10. De top 4000 classics met Ilse de Lange zometeen. En we blazen straks 57 kaarsjes uit voor een zangeres die in haar eigen woorden altijd maar een meisje is gebleven. Eerst Supertramp. En als je denkt, ah, daar is Roger Hodgson weer met die hoge stem, dan heb je het mis. Dit liedje is namelijk gezongen door de andere zanger van de band, Rick Davies. Nou, normaal zingt hij nogal laag en gruizig, maar hier trekt hij voor een keertje zijn falsetregister open. En dat leidt tot veel verwarring, want veel mensen denken nog steeds dat het Roger Hodgson is die je hoort zingen. Die speelt dan trouwens wel weer de gitaarsolo aan het einde van dit liedje. Dit is Goodbye Stranger, bij 10.

hit uit 2008 die dankzij TikTok weer helemaal hot is. Anderhalve week geleden zong ze het nog bij Jan Willem, Jeroen en de rest van de ochtendploeg in Radio 10 staat op. Is leuk om terug te kijken. Dat kun je doen via onze site radio10.nl. Dat was so incredible. Super dat je erbij bent. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. Met zometeen de zanger die op 28 oktober voor het eerst sinds 2014 weer optreedt in Nederland. Eerst snijden we een stukje taart af voor Gwen Stefani. Geboren op 3 oktober 1969 in Fullerton, Californië. En ze viert vandaag dus haar 57ste. Gwen is bekend als zangeres van de band No Doubt en scoort daarna verschillende solo-hits. En dit liedje schrijft ze nadat ze midden in de nacht alleen thuis kwam na een bezoekje aan de bassist van de band. Op dat moment trouwens haar vriendje. Haar vader staat daar op te wachten en vraagt hoe ze het in haar hoofd haalt om zo 's nachts alleen over straat te gaan. En Gwen denkt, dat zegt hij alleen maar omdat ik een meisje ben. Just a girl dus.

0: Hij schreef het na de geboorte van zijn dochter Aisha, die tegenwoordig een van zijn achtergrondzangeres is. Ja, waarschijnlijk komt ze op 28 oktober met de Songs in the Key of Life Tour mee naar de Ziggo Dome. Samen met haar vader natuurlijk, Jordan Stevie Wonder en Isn't She Lovely. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10 met Eric Clapton zometeen. Straks hoor je ook twee Britten die een miljoen pond in de fik staken. En ik zou zeggen, haal maar even heel diep adem. Want de police is er binnen nu en een paar minuten.
1: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Wat goed dat je erbij bent. Dit zijn de Top 4000 Classics met Eric Clapton en de KLF zometeen. En nu de police.

0: was in 1974, een jaartje eerder, 73 dus, deed Bob Marley het. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. En die droeg wel een hele strakke onderbroek, denk ik. En Eric Clapton, die wilde er helemaal niks van weten.
1: Top 4000.
0: Classics. Zijn gitarist George Terry die bracht de opname van Bob Marley mee naar de studio en het kostte de band flink wat overtuigingskracht om Eric over te halen om het op te nemen. Ja, gelukkig ging hij overstag, want dit werd uiteindelijk de enige nummer 1 hit voor hem in Amerika. Je hoorde I Shot the Sheriff. Zaterdagavond, ik ben AJ, je reisleider langs de sterren uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen Man at Work. En eerst een stukje onvervalste country. Namelijk de nummer 3990 uit de Top 4000. Ja, Dolly Parton vibes krijg je hiervan. Het is Stand By Your Man van Tammy Wynette uit 1968. In 1991 wordt Tammy gebeld door Bill Drummond van de Britse house act KLF. Hij laat haar door de telefoon een demo horen en Tammy is meteen verkocht. Een paar dagen later zit Drummond in het vliegtuig naar Nashville om haar zangpartij op te nemen. En het resultaat komt in 18 landen op nummer 1 terecht. En diezelfde Bill Drummond die stak trouwens 3 jaar later samen met zijn mede-producer Jimmy Colty een bedrag van 1 miljoen pond in de fik. En waarom? Daar hebben ze nooit een duidelijke verklaring voor gegeven. Dit zijn de KLF en Tammy Wynette per Radio 10. Justified and ancient.

In 2001 was dit de grootste hit van het jaar aan de andere kant van de wereld. Namelijk in Nieuw-Zeeland. Zelf komt hij trouwens uit Engeland. Craig David bij Radio 10 en Walking Away. Goeie naam voor een afhaal Chinees trouwens. Het is bijna middernacht, tot zover de Top 4000 Classics. Morgenavond ben ik er weer met een nieuwe, nu nog, de Crusaders. Hun toetsenist Joe Sample die staat eind jaren 70 bovenaan een skipiste in Mammoth Mountain in Californië. Beneden zit hij allemaal chaos, mensen die vallen, schreeuwen, alle kanten op glijden. En hij denkt bij zichzelf, dit lijkt eigenlijk wel een beetje op het gewone leven op straat. Ja, en dat was het zaadje voor deze hit, want die schreef hij vervolgens, waarvoor de Crusaders trouwens zangeres Randy Crawford inhuurde. Dit is Street Life.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
8: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Het nieuws van 12 uur.
18: Goedenacht, ik ben Mart Gol. De verdachte die is opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De man is door een arrestatieteam meegenomen uit een huis in de stad. Bij de schietpartij, een nacht geleden, werd een Amsterdammer op straat doodgeschoten. Dat gebeurde waarschijnlijk bewust, zegt de politie. Volgens het Parool had het slachtoffer ruzie met de schutter, mogelijk over geld. Zeker 15 mensen zijn opgepakt bij de spoorblokkade van afgelopen dag bij het Gelderse Herveld. Volgens Omroep Gelderland zitten 4 mensen nog vastgeketend en daardoor ligt het goederenvervoer op de Betuwe-route nog altijd stil. Er wordt actie gevoerd tegen het gebruik van kolen en andere brandstoffen die slecht zijn voor het klimaat. Door goederentreinen niet te laten rijden, proberen de demonstranten druk te zetten. Gratis fietsbroekjes voor vrouwen op het Oktoberfest in het Duitse München. Moet voorkomen dat vrouwen stiekem onder de rokken van hun dirndl worden gefilmd. Dat gebeurt vaak bij een attractie op het terrein, waarbij de vrouwen op een draaiende schijf moeten proberen te blijven staan, maar waarbij rokken ook omhoog waaien. Tienduizenden filmpjes daarvan staan volgens Duitse media online. En weer heeft de Spaanse voetballer Yamal het team van Spanje geholpen door te scoren. In de Nations League is opnieuw gewonnen, nu met 3-1 van Tsjechië. En Yamal zette de toon met een doelpunt binnen een paar minuten na het begin van de wedstrijd, net als bij eerdere duels. In dezelfde groep walste Engeland over Tsjechië heen. Met 7-0 zijn de Tsjechen van de mat geveegd. Voor dat land een historische nederlaag. En dan nog het weer. In het noorden lokaal een bui, op andere plekken droog. Vannacht kans op mist, koelt af tot een graad of 8. Komende dag vooral in de middag zon en een graad of 20. En dat was het nieuws op Radio 10.

Goedenacht, ik ben Mart Gol. Weer geweld op straat in Amsterdam. In het centrum van de hoofdstad is een man neergestoken en gewond geraakt. De verdachte is gevlucht en volgens stadszender AT5 nog niet gepakt. Waarom precies is gestoken is nog niet bekend. Een nacht geleden werd in Amsterdam een man doodgeschoten op straat. Een bewuste actie, denkt de politie. Hier is wel iemand voor gearresteerd. Een oud-docent van de Radboud Universiteit in Nijmegen ligt onder vuur. Hij zou volgens meerdere media hebben geknoeid met resultaten van wetenschappelijk onderzoek door gegevens te veranderen of te verzinnen. In totaal zijn nu 9 door hem geschreven artikelen teruggetrokken. De man werd eerder al ontslagen bij de universiteit omdat hij sjoemelde met de boekhouding. De baas van de gevangenissen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na de mislukte executie van Christa Pike, de vrouw die eerder een andere vrouw martelde en vermoordde. Pike kreeg afgelopen week 2 spuiten die haar zouden moeten doden, maar ze leeft nog. Ze ligt bewusteloos aan de beademing in een ziekenhuis. Om onderzoekers alle ruimte te geven om te kijken wat er zo is misgegaan, is de gevangenisbaas nu vertrokken. En sorry, dat zegt de bondscoach van de voetballers van Kroatië. In eigen land zijn ze door Engeland afgestraft in de Nations League. 7-0 werd het. Nooit eerder gingen de Kroaten met zulke grote cijfers onderuit. De bondscoach zegt dat het hem spijt. Hij trekt het boetekleed aan omdat hij vindt dat hij verantwoordelijk is voor deze afgang op het veld. En dan het weer nog. In het noorden bewolkt en misschien wat gemiezer. Op andere plekken droog en kans op mist. Het koelt af tot een graad of 7. In de ochtend in het noordoosten motregen, daarna overal een zonnige middag en tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

Goedenacht, ik ben Mart Gol. De politie in Amsterdam zoekt naar de dader van een steekpartij in de stad. Daarbij is afgelopen avond iemand gewond geraakt. Het gebeurde op straat in het centrum. Wat er precies is gebeurd, wordt nog uitgezocht. Een nacht geleden werd op straat in Amsterdam iemand doodgeschoten. Daar is wel iemand voor opgepakt. Het slachtoffer is volgens de politie waarschijnlijk bewust gedood. Volgens het parool mogelijk vanwege een ruzie over geld. In Den Haag wordt onderzocht hoe iemand die dood in het water is gevonden is overleden. Het lichaam werd gistermiddag ontdekt, schrijft Omroep West. Er is nog geprobeerd te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Er zijn nog veel vragen en agenten zoeken uit wat er nou precies is gebeurd. Dan naar Spanje, een spooknacht in Barcelona. Code rood geldt daar nu vanwege heel veel regen en harde wind.